0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakt een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer, vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7000 bevestigde besmettinggevallen zijn er ruim 3600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het hier op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyad en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyad raakt een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettinggevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Beel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Beel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisteren nacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Post te zijn. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug. En het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: je bent dus een nieuwe gasten. Ja, Ian is net zo nieuw, hè? Je is wel vaker geweest.
1: Ja.
0: Ja, waar bist u?
1: Ik ben Klasina.
0: En hoe oud bist u?
1: Alweer.
0: En hoe heet die?
1: Oddwas.
0: En hoe is die in mijn naam?
1: Ja.
0: Ja, en die is hier nog nooit eerder geweest, hè? Heb je goed gestemd?
2: Nee.
0: Nee, wat leuk dat je er bent.
2: Ja.
0: En waar bist u?
2: Ik ben Sienna.
0: En hoe oud bist u?
2: 11 jaar.
0: En waar ben je dan?
2: In Oudwoude.
0: En hoe kennen jullie elkaar?
2: Van school.
0: Jullie zitten in dezelfde groep?
1: Ja.
2: Ja.
0: In welke groep zitten jullie?
1: Groep 8.
0: Groep 8. Dus je moet kiezen waar je oren in moet?
1: Ja.
0: Of hen willen? Ja. Nou, is dat moeilijk om u te kiezen?
1: Ja, wel een beetje.
2: Een beetje.
0: Een beetje. Al weten jullie het al bijna.
1: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat scheelt al, hè? Ja. Nou, en Klasina, daar had een vraag uitzacht, hè?
1: Ja.
0: Moest die wel zijn fjallen?
1: Ja hoor. Welke superkracht zou je het liefst willen hebben?
0: Oh, nou, wat voor superkracht was het liefste haar?
1: Ik zou wel kunnen vliegen.
0: Oh, nou, dat lijkt het wel leuk, ja. Maar waarom was je dat graag?
1: Dan kun je samen gewoon ergens net afvliegen. Waar is het al was?
0: Ja. Ja, dat gaat lekker snel, denk ik.
1: Ja.
0: Hoe is het net oor, om hennen te rennen? Kun je oor hennen? Ja. Ja, dat lijkt het me ook wel leuk.
1: Ja.
0: En Sienna, wat voor een superkracht zou je wel hebben?
2: Ik zou ook wel willen kunnen vliegen.
0: Ja?
2: Ja.
0: En waarom lijkt het dat wel mooi?
2: Dan kan je echt overal heen. Dan kan je gewoon alle huizen van boven zien. Dat lijkt me wel heel erg leuk.
0: Ja, dat lijkt het me mooi. Ik moet door de lucht zweven. Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat zou wel eens leuk zijn.
1: Ja.
0: En wat voor vragen stel?
2: Ik heb, hoe lang ben je ooit achter elkaar wakker geweest?
0: Oei, nou, hoe lang?
2: Tja, iets van 14 uur of zo.
0: Dat was een heel skoft. En wist u toen weer het een bijzondere dag of zo?
2: Ja, het was bij oudjaarsdag.
0: Oh ja, dan is het lekker let op bed. Ja, nou, hoe weer dat om zo lang wakker te wezen?
2: Ja, het was wel heel erg leuk. Alleen de volgende dag toen sliep ik wel heel erg lang uit.
0: Oh, dus had je wel extra lang slept?
2: Ja.
0: Ja. Dat vind ik wel lekker.
2: Ja.
0: Nou, en Klasina, hoe lang bist u wel eens wekker geweest?
1: Even denken. Ja, ik denk ik was... Ja, ik zou het eigenlijk net weten, maar... Ik denk ik wel wat lang.
0: Heel lang?
1: Ja.
0: En wat voor dag wie dat dan?
1: Ja, ik ordenaar.
0: Ik ordenaar. En had je toen ik heel lang sliep?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: En kon je hem de eigen wel wat hiepen houden toen?
1: Ja.
0: Ja?
2: Een beetje.
0: Een beetje. Maar dan lijkt het wel heerlijk als je in die bed in mij stinkt.
1: Ja.
0: Nou, en dan heb ik een hele, hele oren vraag. Waar jaren alle keer bij de Heere God?
1: Alle je meisken.
0: Ja, alle keer mensen. Ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die bij de Heere God jaren.
2: Mensen maar, die in God geloven?
0: Dat zijn de Heere God leeuwen. Ja, dan leeuwen ze wel in de Heere God, ja. Ja, dat is weer. En is dat genoeg als je in een leeuwst, als je leeuwst het hier besteedt, je dan automatisch bij hem?
1: Nee.
0: Je is dan net direct bij hem, hè? Want stel dat helemaal net worst. Je is dan bij hem.
1: Nee.
0: Dus wat is dan wel belangrijk als je bij de Heere God jaren was? Hoe kan het eigenlijk? Hoe kist bij de Heere God jaren?
1: Leer van elkaar.
0: Dus als leer van jou, wat best dan juist bij de Heere God?
1: Ja, nee. Vertrouwen?
0: Ja, hoe juist nou bij de Heere God?
1: Leef daar voor de Heere God.
0: Ja, dan is wel leef daar voor de Heere God. Ja. En waar heb je echt nodig om bij hem te jaren? Elke keer maar één manier om bij de Heere God te jaren. Er is maar één wij naar de Heere God.
2: Jezus?
0: Ja, de Heere Jezus. Wat zei de Heere Jezus is? Ik heb van, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Wie kan alleen nog maar door de Heere Jezus bij de Heere God komen? En waarom is dat?
2: Omdat hij in het kruis gestorven is voor onze zonden.
0: Ja. En waarom is dat zo belangrijk voor u?
1: Dank. Kunnen we weer opnieuw beginnen?
0: Ja, dan kunnen we onze zonden weer dan kwijt. Want de Heere God wil dus net haar mijn zonden. Hij zei, zonden wil ik je net haar. En dan moeten we ze dus kwijt. En we kunnen ze maar op één manier kwijt. Terwijl zo'n Heer Jezus te gaan. Dat is de straf je gewoon had. Ja. En dan zetten ze dat wollen we. En wie wil weer de hele kwartier? Nou dan.

0: De tekst van deze week.
1: Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat
2: Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

0: Ben je wel eens bang?
1: Ja.
2: Ja.
0: Beide wel eens.
2: Ja.
0: Ja, wat ben je wel eens bang voor geweest?
1: Bijvoorbeeld voor enge films of enge loodjes. Of ja.
3: Soms voor enge dromen of voor enge geluiden en zo.
0: Nou, en wat doe je hem dan als je bang bent?
1: Naar mijn height of mountain gaan.
0: En wat doe je dan?
3: Ja. Dan ga ik soms ook naar mijn ouders toe.
0: Dan kist wel even verschillende dingen doen, hè? Ik maak krijg best bang voor beest.
1: Ja.
0: Een enge film, dan kist me ik uitzetten bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ja, dat is ik nog een manier, hè? Ja. Ja, ik kist van alles doen. En stel dus de bed, laat je niet huid met me lezen te sliepen. En je bent bang omdat het heel betongerd of zo. Wat kist dan doen?
1: Bidden.
0: Dat ken ik nog, ja.
1: Ja.
0: Dan kist wel bidden, hè? En wat kist dan bidden?
1: Dat is toch wel veilig met de Heere God meest wijze.
0: Ja. En dat is heel mooi. En de Heere God, die had dat ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, en die wil ik op verder zwaar.

is al bijna jong. De Heere Jezus had de hele dag hoe zijn heid verteld aan de meisken. Er binnen zoveel meisken naar hun dak aan en er stonden nog steeds een hele protte. Hij zou de hele nacht wat trof vertellen kennen. Sagra wil de meisken jaren hoe zijn heid. Maar de Heere Jezus is warrig. Lutte wie het meer maar oerstekken, zei het sinds zijn vrienden. En de en ik gaat er naar beneden in het skip. Er is een plakje waar sliepen kist. Al gauw leidt de Heere Jezus heel lekker te sliepen. En hij heeft net meer wat er om hem heen gebeurt. De discipelen, de vrienden van de Heere Jezus, roeien met de roeispaan terug het wetter. Ze moeten hard roeien, want het begint te waaien. De mannen sjuggen om hun henne. Niet is wie het nog zo rustig op het wetter. De loft wie helder en de koest elke ster sjen. Maar nou, men er in een hele protte wolken. En de wind begint steeds harder te waaien. Ze ben bezwaard. Ze had dit wel vaker meemaken. Samar in een kan het heel hard beginnen te stwarmen op dit meer. En dan is het er heel gevaarlijk. En ze binnen ek al te vier fjot om weer om te gaan. Oeh, oeh, oeh, waait de wind. En hij gaat hudder en hudder. En de golven gaan steeds heger en heger. De vrienden van de Heere Jezus worden bang. Pletsch, oh, er komt ek al wetter in de boot. Gauw proberen ze het wetter uit de boot te scheppen. Maar dat is zo moeilijk, want ze moeten ek roeien. Pletsch, pletsch, pletsch. Er komt steeds meer wetter in de boot. En woe, woe, woe. De wind gaat steeds harder.

0: ervaren je hem wel eens?
1: Soms.
2: Heel soms.
0: Hoe vind je hem het om te varen?
2: Ik vind het wel heel erg leuk.
1: Ja, maar op krittenboten vind ik het soms ook wel wat eng.
0: Ja? Ja. Maar waarom?
1: Nou, een keer ben ik op squallenreisje. En toen ben ik met mijn zeilboot. En toen moest een ding steeds naar de andere kant staan, met die balken. En dat vond ik wel eng. Want dan ging de boot een beetje schommelen.
0: Oh, dan ging er wat scheef, denk
1: ik. Ja.
0: Wat was aan het kiepen, won?
1: Ja.
0: Ja, dat maken we net haai.
1: Nee.
0: Nou, en stel je hem zitten in een boot midden op een groot meer en het begint heel hut te waaien, krijgt zoals bij die discipelen. En donkere wolken en hutte wind en het water komt in de boot en het begint steeds meer.
1: Dat zou ik wel heel eng vinden.
0: Ja?
1: Dat zou ik ook heel erg eng vinden.
0: Ja, dat is wel griezelig, hè?
1: Ja.
0: Maar ze is midden op het water, zo kun je echt net van de boot aankomen.
1: Nee.
0: Nee. Dat zou ik heel eng vinden, ook.
1: Ja.
0: Ja. Alles donker in die henne. Maar en stel, de Heere Jezus is ook op de boot. Zou dat verschil maken?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Denk je hem dat wel?
1: Ja.
0: Heel waarom dan?
1: Nou ja, de Heere Jezus, die kan die helpen.
0: Ja, dat zou wel schillen, hè? De Heere Jezus, de baby.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Is de Heere Jezus nooit altijd bij ons?
1: Ja, ja.
3: Maar dat de Heer Jezus nou aan boord weer, zo gaat hij het dan zijn eigen zoon dan ik versoepel letten?
1: Nee.
2: Nee.
3: Denk het ik net. Dan zie je hem altijd wel veilig.
1: Ja.
2: Ja.

de Heer Jezus, wordt hij wakker van al dat lawaai? Of van de boot die hinnen en weg gaat over de hege galven? Nee, hij sliept rustig tro en hij verneemt niks van de storm. Meester, meester! De vrouwen van de Heere Jezus die razen het uit, zo bang binnen ze. Meester, de boot rint vol met water. Vernemen jou dan niks van de storm? Kan het jou niet schillen dat we haast verdrinken? Kan het de Heere Jezus niks schillen? Wat denk je hem? Natuurlijk wel. Is de Heere Jezus echt bang? Nee, hè. Hij gaat steen en hij zeit in de wind en de galven. Kalm, wees rustig. Ineen is het helemaal stil. De wolken ben fjot, de wind is fjot en de galven ben fjot. En de boot leidt rustig de kabel in op het water. Als de man naar de loft zuigt, zullen de sterren weer helder schijnen.

0: de discipelen in de boot, jaren die bij de Heer Jezus.
1: Ja.
2: Ja.
0: En binnen ze dan ook nog wel eens bang?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat hebben we correct gehad, hè? Ja. Nou, en wat deden de discipelen toen ze zo bang waren?
1: Ze maakten Jezus wakker.
0: Ja. En hoe deden ze dat?
1: Ze riepen, meester, meester, word wakker.
0: Ja. Ze razen dat uit, hè? Van, Heere, help u's.
1: Ja.
0: Ja, wat zijn ze toen ze in Heere Jezus?
1: Dat ze wekken moesten en dat ze hem moest helpen.
0: Ja, van help, wie versoepen hier? Kan dit jou niet schelen?
1: Ja.
0: Ja, tjonge jonge. En dat doggen ze nou, hè?
1: Ja.
0: En is dat deelt het nou ook voor de mensen die nou leven, die vriend van de Heere Jezus binnen? Kan die de Heere Jezus dan ek roppen als ze bang binnen?
1: Ja.
2: Ja.
0: Is het mij wie ek dwaan?
1: Ja.
2: Ja.
0: En hoe kan wie dat dwaan?
1: Door te bidden.
0: Ja, dat kan. En ik was stel de zus op een fiets en toen was het heel bang. Was dan handvouwen en eigen tegen me?
1: Nou.
2: Nou.
1: Dan stap ze even van de fiets dan misschien.
0: Ja, dat zou kennen. Maar stel, er zit hier achter die jongen. Een grote beer die is ontsnapt uit de dierentuin en door fietst heel hard voort.
1: Dan hoe ze net per se de handen te vouwen. Ik stek gewoon. Gewoon. Zou de hele kwad. Vregen dat die wil helpen.
0: Ja, met de eigen dan lekker riepen? Of dicht?
1: Nee, dan hoeft het net.
0: Is het beter maar riepen horen, hè?
1: Ja.
0: Zou de heer God het wel goed vinden of ik gewoon met de eigen riepen en zeggen van, heer, help!
1: Jo.
0: Ja. Jawel. Ja, dus altijd, hè? Ik al denken we het alleen nog maar in ons hollen. In ons gedachten, oh heer, help u, ik ben bang. Of stel in de klas, er gebeurt wat raars. Dan wist net meer wat het maast.
1: Ja.
0: Dat jette heer, ik. Die weet uw gedachten.
1: Ja.

Waarom ben je hem nou zo bang? Zei de Heere Jezus. Ik ben toch bij hem? Leeuw je hem net dat ik via hem zwarge? De vrouwen van de Heere Jezus haar nou zien hoe hij voor hun zwarge kan. Hoe sterk de Heere Jezus is. Zelfs de wind en de zee harken naar hem. Ze binnen heel blij dat de storm voorbij is. Maar ze binnen nog volle blijder dat de Heere Jezus hun vrouwen is en dat hij van hen houdt. Ze weten dat ze hem via

0: En dan komen nou de verzoekjes.
1: Siljana, hast ooit een veske? Mijn naam?
2: Ja.
1: Ja, hoe heet dat veske?
2: Medley van Trinity.
1: En waar gaat dat door?
2: Het gaat over dat je heel erg gelukkig bent. En omdat God bij je is.
1: Dus denk je dat door?
2: Ja.
1: Als de Heer God bij je is, dan ben je heel gelukkig.
2: Ja.
1: En is het in het Engels?
2: Het is in het Spaans.
1: Spaans?
2: Ja.
1: Dus het is moeilijk te verstaan voor u?
2: Ja.
1: Tenminste, als ik in Spaans kist. Kist ook Spaans?
2: Nee.
1: Nee, je keek net. Maar dan is het wel mooi, de story zijn. Vertelst wat ook get, hè?
2: Ja, dus we hebben een Nederlandse vertaling opgezocht.
1: Oh, dat is heel handig, ja.
2: Ja.
1: Dus daar get het oor en wist ik nog meer daarvan af?
2: Nou, niet echt.
1: Maar dit is al heel mooi, hè? Dat is heel belangrijk, ja. Dat we heel gelukkig zijn omdat hij bij u is.
2: Ja.
1: Nou, en waarom vindt u dit een mooi veske?
2: Ja, het is een van mijn lievelings muziekgroepen. En ja, we zingen het altijd in de auto. Meestal dan. En dan is het wel heel erg gezellig altijd.
1: Van hem de cd in de auto?
2: Ja, die hebben we in de auto. Alleen dan doen we het zonder cd.
1: Oh, je kent ze toch al?
2: Nou, in het Nederlands zingen we hem dan.
1: Oh, leuk. Dus het is een van die favoriete veskes.
2: Ja.
1: Nou, dan laten we dat maar gauw even jaren.
2: Ja.
1: Wat stonden we aankondigen?
2: Jawel. Nu van Trinity, het liedje Medley.

0: Ja, Sina, hast du ook een feske, mijn naam?
1: Ja.
0: Ja? Nou, ik ben heel benieuwd welke dat is.
1: Ja.
0: Ja, welke is dat?
1: Dat is Halleluja van Pentatonix.
0: Aha. Nou, en waar gaat dat over?
1: Ja, over Halleluja. Nou ja. Eigenlijk, ja, ik weet het niet precies.
0: Als jongens alleen nog Halleluja.
1: Nee, ik nog wel wat meer, maar wat precies hoe is dat, weet ik net echt.
0: Wat betekent Halleluja?
1: Prijs de Heer.
0: Dus eigenlijk zien meid ze de Heere Grut dus in hun veske.
1: Ja.
0: Nou, wat mooi. Ja, dat is heel mooi dat ze dat doen.
1: Ja.
0: En waarom vindst u dit een mooi veske?
1: Nou ja, omdat Pentatonix, dat is eigenlijk een band die altijd kloot mij hun moeder maakt. En dat vind ik ook wel mooi. En ik vind het ook wel een mooi veske.
0: Alle kloot mij hun moeder?
1: Ja.
0: Ze is jonger met hun moeder?
1: Ja, maar ze maakt ze de kloot en ze ik met hun lichaam en zo.
0: En haar ze ook gitaren en orgels en dat soort dingen?
1: Nee.
0: Oh, dus ze maakt ze alles door ze met hun moeder?
1: Ja.
0: Helemaal geen instrumenten erbij?
1: Nee.
0: Jongen, jongen, dat is knap.
1: Ja.
0: Ja. Dan hebben we daar maar 7 jaren.
1: Ja.
0: En dan mijn stout aankondigen.
1: Hier komt Halleluja van Pentatonix.

0: Binnen je jongens wel eens boeten?
1: Jawel. Ja.
0: Ja, ik wil eens dat het nacht al donker is.
1: Jawel. Soms.
0: Soms. En zie je hem dan ik wel eens naar boven?
1: Jawel.
0: Ja, wat zie je hem dan?
1: Sterren. De sterren en de maan.
2: Of soms is het heel bewolkt en dat is juist niks.
0: Dan is het alleen maar donker.
1: Ja.
0: Ja. Maar hoe vind je hem dat, dat je hem de sterren en de maan ziet?
1: Mooi. Dat ook heel erg mooi.
0: En ben je er een protte sterren dan?
1: Ja. Ja.
0: Kun je die wat tellen?
1: Nee.
3: Nee.
0: Heb je dat wel eens geprobeerd?
1: Ja.
0: Ja? Nee. Nou, hoe ging dat?
1: Nou, ik raakte bij de eerste 10 sterren alweer de tel kwijt.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wist je net meer van welke hoorn heest?
1: Ja.
0: En dan zit er ik steeds meer, hè?
1: Ja.
0: Als ze langer naar boven zit te zien.
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt het wel heel mooi.
1: Ja.
0: En waar had het al je maken?
1: God. Ja.
0: Dat is wel knap, hè?
1: Ja.

0: hoorden we dit. Wie maakte er bij mijn stap of jij, Jood?
1: Ja.
0: Ja. Maar ik vond het heel gezellig dat je hem eens hopen, hè?
1: Ja.
0: En je haar mooie vestje zit zacht.
1: Ja.
0: En ik zin om over de week nog een keer te komen.
1: Jawel. Ja.
0: Leuk. En neem je hem dan bij een vestje mee?
1: Ja.
0: Oké, doen we dat. En over de week hebben we weer een nieuwe goed gestemd. Dus alweer, tot dan. Doei. Doei.

0: rap rap. Zo, ik ga maar weer eens.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
2: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Dit is RTV NOF.
4: Mijn naam een Tsjerketjeest.

Goedemorgen en fijn dat u weer luistert naar een Tjerketje in Stop RTV NOF. Het is vandaag zondag 20 september. Zometeen rond 9:30 gaan we luisteren naar een kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde kerk van Veenwoorden. De voorganger in deze dienst is dominee Mussen. Maar voordat de kerkdienst begint kunt u luisteren naar een diverse selectie van geestelijke muziek en liederen. We zijn zojuist begonnen met Het Allergrootste Geschenk, gezongen door Christian Verwoerd. Mijn naam is Johan Kooistra en vandaag doe ik de techniek en presentatie van dit programma. Voor nu heel veel luisterplezier gewenst. We gaan nu eerst luisteren naar opwekking 720, God maakt vrij.

We gaan nu bijna luisteren naar een dienst van het Christelijk Gereformeerde Kerk van Vinwarden. De voorganger in deze dienst is dominee Musche. Alvast een gezegende dienst toegewenst. Zodra de dienst begint, schakelen we zonder verdere aankondiging over.

Ook een ieder die met ons meeluistert via Kerkdienst Gemist of RTV NOF, waar de dienst vandaag ook uitgezonden wordt. Vanmorgen gaat dominee BHP Mussen uit de Westerheen ons voor en de collecten zijn vandaag voor kerk en kerkelijke kassen. Volgende week begint de dienst om 9:30, dan hoopt dominee C.A. den Hertog uit Leeuwarden ons voor te gaan. De collecte met de rode zak is dan voor noodhulp aan het getroffen gebied in Nepal. En de collecte met de groene zak is dan bestemd voor de kerk. Op maandag 28 september wordt er om 7:30 s'avonds in Hogeveen een bidstond gehouden, voorafgaand aan de opening van de generale synode. U wordt uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. U kunt zich daarvoor ook opgeven bij de scriba. Dan zullen we proberen vervoer te regelen. De dienst is ook online te volgen via www.cgkhogeveen.nl. Daar kunt u ook de orde van dienst vinden. En in de hal van de kerk ligt de intekenlijst voor het dagboekje Goede Moed 2027. Tot en met zondag 11 oktober kunt u via deze lijst een exemplaar bestellen. En in de hal liggen ook allemaal peren. Het zijn handperen en van die sudderpeertjes. En ieder die straks wat mee wil nemen, die kan wat meenemen. Want de oogst was dit jaar weer ontzettend groot bij broeder Van der Waal. Dus die hebben gisteren een hele hoop geplukt. En daar willen we iedereen in mee laten delen. De schriftlezing is vanmorgen uit 2 Thessalonicenzen 2, de versen 13 tot en met 17. Ik herhaal, 2 Thessalonicenzen 2, de versen 13 tot en met 17. En de voorzang is vanmorgen uit Psalm 130, de versen 3 en 4. Psalm 130, de versen 3 en 4. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.

Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we samen verder en dat doen we met Psalm 42, vers 2 en we zingen ook vers 3.

Gemeente, ook deze morgen maakt de Heer ons zijn heilige wil bekend. We luisteren naar de wet zoals wij die vinden in Exodus 20 en naar de samenvatting die de Heer Jezus van de wet heeft gegeven. Aansluitend zingen we samen gezang 483, vers 1 en 4. Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, Heer God, hoe duizendvoud wekt gij ons verlangen. En zingen ook vers 4. Christus, stille, vaste ster, o gij licht der lichten. Dat zingen we als antwoord op de wet van de Heere. En die goede wet van de Heere, gemeente, die klinkt deze morgen als volgt. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog wat beneden op de aarde, nog wat in het water onder de aarde is. Gij zult u daarvoor niet neerbuigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de ongerechtigheid of de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, naar de derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet met deze woorden samengevat. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is met al uw kracht. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede die daar gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.

Gemeente, voordat we verder lezen het woord van de Heer, willen wij eerst bidden om zijn zegen, om de krachtige werking van zijn geest in ons midden. Laten we samen bidden. Heere, groot almachtige God, ook aan deze zondagmorgen geeft u het ons dat wij opnieuw in uw huis mogen zijn. Dat wij samen mogen komen rond uw woord. Dat we in mogen schakelen thuis online op deze dienst. En Heere, wat is dat een rijke zegen dat u dat deze morgen aan ons geeft. Want Heere, ook deze morgen komen wij tot u als mensen van de dag. Als mensen die breekbaar zijn en kwetsbaar. Zondaar. Schuldig staan wij. Allemaal. Want als wij luisteren naar uw geboden, als wij de woorden van uw wet op ons in laten werken, dan is er toch niemand in ons midden die kan zeggen dat hij of zij vrij uitgaat. Nee, wij staan schuldig. En daarom bidden we u, Heere, vergeeft u onze schuld. Vergeeft u onze zonde. Zie ons aan, niet in onszelf, maar in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u toch bij ons zijn, ook deze morgen? En als wij de schriften openen, als we verder gaan luisteren naar uw woord, dan bidden we, Heere, of u met uw geest in ons midden wilt zijn. Of u met uw krachtige geest hier in de gemeente van Veenwouden vanmorgen grote dingen wilt doen. Of u wilt bemoedigen, wilt troosten. Want het is ook deze morgen een vertroosting, daar zullen we naar luisteren. En Heere, wilt u onze ogen dan openen voor wie u bent, Heere Jezus Christus. Wilt u ons laten zien dat u het bent die vanmorgen tot ons spreekt. Die ons wil bemoedigen thuis en in de kerk. Die ons leven kent en nochtans onze zonden genadig wil vergeven. En als u kennen, Heere, dat wij ook deze morgen bemoedigd en getroost mogen worden voor de week die komt. Dat wij mogen horen de stem van u, de levende God. Omdat wij door het horen van die woorden van u zelf ook tot leven gewekt mogen worden. Daarom bidden we u erom, Heere. Want we hebben er geen recht op. Wij vragen u of u zo ook deze morgen uw geest wilt zenden. Om harten te openen. Om de tongen los te maken. Omdat uw naam verheerlijkt mag worden. En Heere, zo vragen we u ook of u niet alleen met ons wil zijn, maar met een ieder die met ons deze morgen de schriften opent en ernaar luistert. Of u ook deze morgen uw koninkrijk wilt uitbreiden over het rond van de aarde. Omdat ook deze morgen mensen bekeerd mogen worden. En gevoegd mogen worden bij die grote gemeente die zalig wordt. Heere, we vragen u erom. En we bidden u ook daarom voor broeders en zusters die vervolgd worden. Die niet in vrijheid samen mogen kunnen komen rond uw huis. Maar die dat in het geheim moeten doen. Wiens kerken zijn platgebrand. En die in de stilte uw naam moeten verheerlijken. Heere, wilt u ook voor hen zorgen. Heere, wilt u zijn met ons land. Ook als we zien dat het in oproer is. Dat het afdwaalt van u en uw geboden. Dat wij een regering hebben die u niet zoekt en niet naar u vraagt. En Heere, wij bidden u, breng ons terug bij u. Breng ons terug naar dat woord waar het vanmorgen over gaat. Dat woord van troost en kracht. Want onze hoop en onze verwachting rust niet in mensen. Maar toch in u, de levende God, die beloofd heeft dat u komen zult. Zo bidden we u, Heere, of u dat woord wil vervullen. Of u genadig onze zonden wil vergeven. En of u ons vanmorgen wil vertroosten. Dat bidden we en dat vragen we niet omdat wij dat verdienen of omdat wij daar recht op hebben. Maar wij vragen het u in genade. De genade van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, zoals gezegd openen we de schriften in de 2e Thessalonicense brief. We doen dat in het slot van hoofdstuk 2. We lezen vanaf vers 13 tot en met 17. Daar schrijft de apostel Paulus het volgende, vanaf vers 13. Maar wij behoren God te allen tijden om u te danken door de Heere, geliefde broeders. Dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot behoudenis in heiliging door de geest en het geloof in de waarheid.
Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen, tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Jezus Christus. Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, het zij mondeling, het zij schriftelijk, geleerd zijn. En hij, onze Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft lief gehad en ons eeuwig troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, troost uw harten en maak ze sterk in alle goede werk en woord. Tot zover de lezing van Gods woord. De tekst voor de preek vindt u in dit gedeelte, dat is vers 15, het woord van Paulus. Maar ik denk dat ik dat niet goed zeg, want het moet vers 14 zijn. Daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen, tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Jezus Christus. Tot zover de lezing van Gods woord en onze tekst. Voordat we daarna gaan luisteren, willen we eerst nog samen zingen. We zingen gezang 476, vers 1 en 5, eeuwig woord. U willen wij bezingen.

Na het aanbod van de preek zingen we uit Psalm 36. We zingen dan samen vers 3. Geliefde gemeente, broeders en zusters, geachte luisteraars. De brief van Paulus, de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, dat gaat in het begin vooral over de wederkomst. Maar vervolgens wil Paulus ook iets schrijven aan die gemeente. En het is de tweede brief van Paulus aan die gemeente. En in die tweede brief, dat kunt u lezen, dat moet u vanmiddag ook maar doen, kunt u zien dat Paulus de gemeente kent. Hij weet wie het zijn. Hij weet wat die mensen daar hebben meegemaakt. Hij weet hoe het in de gemeente gaat, want dat heeft hij wel gemerkt. Dat heeft hij gehoord uit het verslag van zijn collega's, van Silvanus en van Timotheus. Hij kent de worstelingen, hij kent de strijd, hij kent de aanvechting. Hij weet dat het in die gemeente moeilijk is. En daarom vinden we deze woorden die wij vanmorgen gelezen hebben. Want als je het allemaal leest wat er in die gemeente gebeurt, kan het je aangrijpen. En daarom eindigt hoofdstuk 2 gemeente met allereerst een gebed. En ook een oproep en ook een bemoediging. En dat alles komt samen in het thema van de preek. Een apostolische bemoediging. Dat wil Paulus aan de gemeente van de Thessalonicenzen en de Heilige Geest vanmorgen aan u, gemeente van Veenwoude, geven. Drie lijnen deze morgen. Allereerst, Vaders verkiezing. Daar begint het altijd, bij Gods werk. Als tweede, Christus heerlijkheid. Wie is de Heer Jezus en wat doet Hij nou voor ons? En tenslotte, Gods vertroosting. Voor al diegenen die door het geloof Hem mogen toebehoren. Ik denk dat we het nog wel eens tegen elkaar zeggen, en dat zult u ook vast doen. Als je net met iemand gesproken hebt die het moeilijk heeft. Nou, ik zal voor je bidden. En dat is eigenlijk mooi als dat tegen elkaar wordt gezegd. Het zijn goede woorden, het zijn misschien ook wel troostrijke woorden. Maar wat bidt u dan? Wat zeg je dan over een ander? Hoe draag je diegene op in de gebeden? Paulus schrijft niet aan het slot van hoofdstuk 2, nou gemeente van Thessalonica, ik zal voor u bidden. Nee, gemeente, broeders en zusters, hij schrijft dat niet. Nee, hij schrijft dat gebed wat hij voor hen bidt uit. En hij stuurt dat mee in de brief. Weet u waarom? Zodat de gemeente zou weten wat hun herder en leraar Paulus voor hen bidt en hoe hij hen opdraagt aan de Heere. Dat heeft wel iets ontroerends, vindt u niet? Dat Paulus zo zijn gemeente opdraagt in het gebed en zo neerlegt in de handen van God. Het is een grote zegen als er zo wordt gebeden. In moeite, in zorg, in strijd en aanvechting. Samen bidden. Samen stil worden, de handen vouwen. En ons hart uitstorten voor de Heere onze God. Gemeente, ik hoop dat u ook in Veenwoude zo samen biddend het aangezicht van de Heere zoekt. Niet alleen hier in de kerk, op zondag, maar ook thuis. Dat u zo de broeders van de kerkenraad opdraagt aan de Heere. Dat u ook vanmorgen zo gekomen bent, biddend in de verwachting. Heere, wilt u ook deze morgen een woord tot mij spreken? Als u dat lastig vindt, wat moet ik dan zeggen, hoe moet ik dan bidden, krijgt u hier in dit schriftgedeelte een prachtig voorbeeld aangereikt. Want de apostel, hij doet het voor. Want vers 13 begint niet met een smeekbede of een klacht over de gemeente, over hun moeite. Nee, kijkt u maar, in vers 13 gaat het om een dankzegging. Paulus dankt de Heere voor de broeders en zusters daar in de gemeente van Thessaloniki. Ja, voor die mensen die twijfelen over de wederkomst. Voor die mensen die soms zo moeilijk kunnen doen. Die mensen die tegelijkertijd worden bestreden door de duivel. Hij bidt voor die mensen. Paulus noemt geen namen, maar hij noemt hen broeders. Broeders en zusters.
die geliefd bent door de Heere. Ja, Paulus, zijn dat niet wat te grote voor? Broeders en zusters, geliefd door de Heere? Nou, zeker zijn dat geen te grote woorden, gemeente, want dat zijn woorden die wij ook vinden in het Oude Testament, te weten in het boek Deuteronomium. Paulus gebruikt daar een zinsnede uit. Geliefd bent u door de Heere. En Paulus gebruikt bewust deze aanspraak waarmee Mozes ook het volk Israël heeft aangesproken. Want geliefd door de Heere, gemeente, dat heeft vooral te maken met de bijzondere omgang tussen de Heere met mensen. Want in Deuteronomium zijn deze woorden natuurlijk voor Israël bestemd. En in het bijzonder de stam Benjamin, waar Paulus ook bij hoort. Het volk wat de Heere verkozen heeft. Het volk wat hij zelf bevrijd heeft uit de slavernij van Egypte. Israël is verkozen, geliefd door de Heere. En daarmee legt Paulus door middel van deze woorden een verbinding. Want de gemeente van de Thessalonicenzen bestaat uit Joden, uit Grieken, uit slaven en uit vrije. Ook jullie, jullie gemeente in de verdrukking, heeft de Heere lief. Hij heeft jullie aangeraakt, getrokken uit de duisternis van de leugen tot het licht van de waarheid. Ja, deze woorden willen die aangevochten en bestreden gemeenteleden laten zien dat ze niet alleen zijn. En dat ze niet zelf alle zeilen moeten bijzetten om gemeente van Jezus Christus te zijn en te blijven. Maar dat het gemeente, broeders en zusters, allereerst de Heere is. De Heere zelf, die in het midden van zijn gemeente werkt. Die zijn gemeente samengehoudt. Die broeders en zusters door de werking van het evangelie verkoren heeft. Gods verkiezende liefde. Ja, die liefde heeft de gemeente gedragen door de storm en door de aanvechting. De wetenschap dat God mensen geroepen heeft. En dat hij die roeping heeft willen bevestigen. Te midden van de gemeente dat mensen geraakt werden door het evangelie. Dat u tot op de dag van vandaag ambtsdragers mag hebben. Dat is allemaal een teken van Gods liefde. Zonder Gods verkiezende liefde was er geen redding, geen behoud. Was er geen gemeente. Als de Heere niet had ingegrepen daar in Thessalonica. En alles op zijn beloop was gelaten. Maar ook de mensen daar voor eeuwig verloren. Maar de Heilige Geest heeft gewerkt. De Heilige Geest heeft daar in Griekenland gesproken. En daar herinnert Paulus de gemeente aan. Dat is het werk van God. De gemeente, broeders en zusters, dat woord van Paulus heeft ons dus vanmorgen ook iets te zeggen. Ook in onze gemeente kunnen er mensen zijn die toch wel wat huiveren bij dat woord. Geliefd door de Heere. Die ondanks hun eigen zonde en hun eigen schuld toch weten dat ze veranderd zijn, aangeraakt zijn door de verkondiging van het woord. En door die verkondiging dat ze iets ervaren hebben van Gods liefde. Waardoor de Heilige Geest in hun hart is gaan werken, dat geloof en de bekering. Dat ze in het hart verslagen zijn. En dat ze het gemerkt hebben, ik tors zonde en schuld met mij mee. Ik kan niet zo voor God bestaan. En dat hen gewezen is op de Heer Jezus Christus, die aan het kruis stierf, om al die zonden van u en van jou en van mij weg te doen. Dat je ook hier in Veenwoude zo overweldigd bent door die liefde van de Heer Jezus Christus, dat je niet anders kon dan voor hem neerknielen. En het zegt, Heer Jezus Christus, ik hou zoveel van u. Want ik heb gezien in het evangelie. En ik heb het gehoord dat u mij lief hebt gehad. Die liefde van God, die verrast. Die verrast de gelovigen. En die maakt Gods kinderen levend.
En ik hoop, gemeente, dat door het gebed van de apostel Paulus u deze morgen geraakt wordt. Opnieuw door de liefde van God en dat dat vuur in uw hart en uw ziel weer gaat branden. Omdat u het vanmorgen opnieuw hoort dat er vergeving van zonde is. Dat u bij die zaligmaker moet zijn die u eens hebt leren kennen. En deze morgen opnieuw door zijn woord naar u toe komt, Jezus Christus. Die alle zonde en schuld wil vergeven. Voor hen die in hem geloven. Paulus spreekt niet alleen over de verkiezing tot zaligheid in vers 13. Maar hij wijst de gemeente met name op de werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest, gemeente, dat weet u. De Heilige Geest brengt altijd bij Christus. De Geest wil mensen wijzen op dat machtige offer van de Heiland. En tegelijkertijd is de Heilige Geest in het hart van mensen bezig om dat hart te vormen. Dat hart schoon te maken. Je zou kunnen zeggen, als de Heilige Geest in het hart van mensen gaat werken, dan begint hij een schoonmaakactie. Al die zaken die niet in overeenstemming zijn met de Heer Jezus Christus, die worden aangewezen, die worden opgeruimd. Niets van de wereld mag in ons hart, mag een kind van God vervuilen. En laten we daar vanmorgen niet te makkelijk en te snel langs heen gaan. Want wij kunnen zonde zo makkelijk parkeren en afdoen als iets wat we nu eenmaal gewend zijn. Want natuurlijk vermoorden wij geen mensen, daar passen we wel voor op. Dat is ook nog wel ingewikkeld in ons rechtssysteem. Maar gemeente, hoe vaak spreken wij geen verkeerde woorden over een ander? Roddel, weet u wel. En de Heer Jezus zegt dat roddel, achterklap, minstens zo erg is als het vermoorden van een ander. Ja, gemeente, als we alleen daar vanmorgen even naar kijken. Wat voor dingen hebt u de afgelopen week gezegd over de mensen om u heen? Wat hebben wij gedaan? Ja, gemeente, dan kan het niet anders dan dat de wet van de Heer ons vanmorgen daar opnieuw op gewezen heeft. Dat wij ook de afgelopen week dingen gedaan hebben die voor God niet kunnen bestaan. En dat wij dat alles opnieuw bij de Heer Jezus Christus moeten brengen. Omdat onze zonden vergeven worden. Want gemeente, dat is het doel, steeds weer opnieuw, dat wij bij Jezus Christus komen. En misschien is de grootste zonde wel dat ook na ontvangen genade wij de Heer Jezus Christus zo snel uit het oog verliezen. Dat ons leven, ons hoofd, ons hart zo snel gevuld is met andere dingen. Dat we ook na ontvangen genade met van alles druk kunnen zijn. Maar zo makkelijk onze Heiland vergeten. Gaat u eens na, gemeente, hoeveel tijd hebben wij deze week doorgebracht in gebed? Hoe vaak hebt u de schriften geopend en geluisterd naar de stem van God? Heiliging betekent, gemeente, dat wij niet met de wereld mee mogen doen of op de wereld mogen lijken. Dat wij niet doen wat andere mensen doen. De wereld die de Heer Jezus niet kent en hem verwerpt, die leeft in de leugen. Maar wij die hem kennen door het evangelie, die hem toebehoren, die verkoren zijn door hem, behoren een afkeer van de wereld te hebben. De wereld hoort bij Satan en bij het rijk van de duisternis. En u hoort kinderen van het licht te zijn en zo te wandelen in het licht. Gericht op hem die zelf het licht is. Naar hem wil Paulus ons wijzen. Paulus bidt daarom of de Heilige Geest dat wil bewerken in de harten daar in de gemeente. Of hij hen wil leiden in geloof, in waarheid. Of hij de gemeente vast wil doen staan op dat geloof. Wat ik hoorde u al denken vanmorgen, ja, dat kunt u makkelijk zeggen. Maar dat kan ik niet van mezelf. Ik zou niet weten hoe ik mijn leven moet veranderen. U moest eens weten hoe ik daarmee worstel. Met die verslaving. Met mijn manier van doen. Ik heb het al zo vaak geprobeerd om anders te leven. Meer te bidden. Meer in de Bijbel te lezen. Paulus
Gemeente, Paulus is zich er maar al te goed van bewust dat er gemeenteleden zijn die dat uit zichzelf niet kunnen. En daarom vraagt hij het of de Heilige Geest dat wil doen. Hij wil mensen oefenen, helpen, leren te geloven. Hij gebruikt daar soms moeilijke wegen voor. Soms gebeuren er dingen in ons leven die wij niet verwachten. Die ons tegenzitten, die moeilijk kunnen zijn. Maar die dingen, gemeente, willen ons brengen bij de Heer Jezus Christus. Omdat wij zien dat wij hem nodig hebben. En gemeente, als Paulus zo voor de gemeente bidt, dan heeft dat ook iets vormends en een bevestiging en een bemoediging. Dat brengt ons zo gezegd bij de gebedsdriehoek die wij hier kunnen vinden. Paulus bidt voor de gemeente tot God. Of de Heilige Geest wil werken in het hart van de gemeenteleden. En de Geest daalt neer in de gemeente, zodat het werkzaam is. En Paulus hoort vervolgens dat de Geest in de gemeente werkt. Zo, gemeente, ziet u dat in die driehoek Paulus, de Heilige Geest en de gemeente samen worden gevormd naar het beeld van God. Gemeente, voordat wij naar het tweede punt van de preek gaan, moet ik het u vragen. Dat dwingt de tekst mij toe. Ben jij deze morgen een kind van God? Gaat dat vanmorgen over u? Bent u nou verkoren door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Werkt de Heilige Geest nu in uw hart? Wees nu vanmorgen tegenover de Heer eens eerlijk. Bent u, broeder, zuster, nu van hem? Of niet? Want ook vanmorgen kun je meeluisteren, inschakelen op deze dienst hier zitten. En toch buiten het koninkrijk van de Heer Jezus zijn. U kunt hier zitten. En toch kan uw hart gesloten zijn. En gemeente, beseft u dan dat u dan alles mist. Want als u de Heer Jezus Christus niet kent. Als de heiligende kracht van de Geest niet in u werkt. Dan hoort u niets bij degene die verkoren zijn. Maar bij diegene die worden verworpen. Dan staat u buiten de hemelse heerlijkheid, buiten het koninkrijk van God, omdat u niet wilde geloven in hem. Dan wordt u niet meegenomen in het gebed van de apostel. Want hij bidt voor diegenen die behoren bij de gemeente die zalig worden. Want gemeente, ook vanmorgen moet het tegen u worden gezegd dat niet alle mensen automatisch zalig worden. Nee, gemeente, elk mens is niet automatisch behouden. Lid zijn van de gemeente van Veenwoude, of welke gemeente dan ook, betekent geen garantie op het kindschap Gods. Nee, gemeente, zo zal het niet gaan. Er is bekering nodig. En geloof in de Heer Jezus Christus. De werking van de Heilige Geest in uw hart. Dan alleen bent u gered en behouden. Maar twijfel vanmorgen niet, gemeente. De Heer komt naar u toe met zijn evangelie, met zijn woord. Omdat u alle behouden kunt worden, als u in zijn naam gelooft. Want hij wil ook vanmorgen u laten delen in zijn liefde. De Heilige Geest staat ook deze morgen bereid intocht te houden in dat donkere hart van u en jou. Om het te herscheppen en te vormen tot het beeld van Christus. Daarom, gemeente, geloof in hem. Dat brengt ons bij het tweede. Christus heerlijkheid. Want al biddend zien we Paulus in vers 14 de gemeente nogmaals wijzen op dat geroepen zijn door het evangelie wat Paulus heeft verkondigd. Paulus wijst erop dat toen hij preekte daar in de gemeente dat de Heilige Geest daardoor gewerkt heeft. Dat er een genadige werking is uitgegaan van de prediking en dat het vrucht heeft gedragen, want mensen zijn in het midden van de gemeente tot bekering gekomen. Er zijn mensen gedoopt. Er is het avondmaal gevierd. De Heilige Geest had hem naar Thessalonica toegezonden. En Paulus heeft op de straten, op de pleinen, in de synagogen, in de huizen, het evangelie van Jezus Christus verkondigd. En van die verkondiging, gemeente, ging kracht uit. Want de mensen kwamen.
Ze kwamen naar het woord van Paulus horen. En dat woord van Paulus, dat raakte ze in het hart. En daarom lezen we in vers 15 ook dat Paulus de gemeente vermaant om zich vast te houden aan de woorden die geklonken hebben. Het evangelie van Jezus Christus, dat evangelie wat ons spreekt over vergeving van alle zonden. Dat mag niet ingewisseld worden tegen iets anders. Vasthouden, gemeente, aan de blijde boodschap. Want daarin alleen vindt u het leven, nergens anders. En die oproep van Paulus om vast te houden aan de woorden die geleerd zijn, zijn ook in onze dagen en ook in onze kerken van groot belang. Want het gaat ook in de kerk zo makkelijk om van alles en nog wat, behalve om het evangelie van Jezus Christus, de gekruisigde. En gemeente, wat is het pijnlijk om te merken dat de roepstem van het evangelie wordt ingewisseld voor entertainment, voor amusement of ritueel. Ja, want dat heeft langzaam maar zeker toch steeds meer de plaats ingenomen van de verkondiging van het evangelie. Gemeente, de kerk is er niet voor onszelf. De kerk is er omdat God die heeft gegeven. En in de kerk moet, als het goed is, dat evangelie klinken. Wat u wijst op uw zonde en wat u brengt bij het kruis van onze Heer Jezus Christus. En gemeente, dat is de schuld van ons predikanten. Die de waarde van het evangelie misschien wel uit het oog verliezen. En broeders van de kerkenraad, dat is ook een taak voor u. Om de gemeente te wijzen op dat woord. Laat het daarom steeds weer ons gebed zijn dat wij samen opnieuw de rijkdom van de schriften ontdekken. Want daarin horen wij wie God is. Laten wij de gemeente die aan onze zorgen is toevertrouwd wijzen op het woord en dat woord wat zeggingskracht heeft voor de gemeente. Want alleen dit woord, zegt de apostel, is de weg naar God. Een andere weg is er niet. En Paulus schrijft het in vers 14 aan de gemeente. Daartoe heeft hij u geroepen, door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Weet u wat nu opvalt in vers 14b, onze tekst? Dat is dat woordje heerlijkheid. De heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Wat bedoelt de apostel daarmee? Wat is die heerlijkheid van de Heer Jezus dan? Nou gemeente, dat woord heerlijkheid wat Paulus hier gebruikt, dat is een verwijzing naar de heerlijkheid van Yahweh, zoals we die vinden in het Oude Testament. Zo vindt u dat bijvoorbeeld in Exodus 33, waar Mozes vraagt aan de Heere, toon mij toch uw heerlijkheid. En de Heere, wonderlijk.

Mozes in een rots. En de Heere zegt, ik zal aan u voorbij gaan. En dan hou ik mijn hand over je heen. En als ik voorbij ben gegaan, haal ik mijn hand weg. En zul je mijn achterste kunnen zien, mijn achterste deel. Je ziet het ook bij de inwijding van de tabernakel in Exodus 40. Waar niemand de tent van de samenkomst binnen kan gaan, omdat de heerlijkheid van God daar aanwezig is. Zo lezen we dat ook in 1 Koningen 8, vers 11. Vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid van de Heere had het huis van de Heere vervuld. En dat is ook wat Jesaja profeteert. Dat de Heere zijn heerlijkheid, zijn glorie niet met de andere goden deelt. Hij alleen is heilig. Hij is zo heilig, gemeente, dat geen sterveling in zijn aanwezigheid kan verkeren. En toch mag de apostel Paulus zeggen in vers 14b, Gods kinderen mogen delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Want gemeente, door het geloof in de Heer Jezus Christus krijgen zondige mensen direct toegang tot God. Ze zullen voor eeuwig de gemeenschap met deze heilige, in de gemeenschap van deze heilige God mogen verkeren. Niet vanwege hun eigen goede werk. Niet door hun eigen ijver of vroomheid. Maar door het volbrachte offer van onze Heer Jezus Christus. Niemand kon de Heere zien. Van aangezicht tot aangezicht. Zelfs Mozes niet. Maar er is een volk. Door het offer van de Heer Jezus Christus. Deze eeuwige heilige God. Mag zien van aangezicht tot aangezicht. Gemeente, verlangt u daar dan ook naar. Om de heerlijkheid van God te zien. Die heiligheid die hij verbergt voor zijn engelen. Die mag u zien als u in hem gelooft. Als u de ogen sluit in dit leven. En gelooft in de Heer Jezus Christus. Dan zult u hem zien. Die heilige God. Die eeuwig is. En u lief heeft gehad. Gemeente, is dat nou ook uw verlangen? Uw verlangen om de heerlijkheid van God te zien. Want broeders en zusters, hier in de kerk en thuis, daar zijn wij allemaal naar onderweg. Naar die grote ontmoeting met de verheerlijkte Christus. Die voor zijn volk het vaderhuis bereid heeft. Om door een leven vol aanvechting en strijd en moeite thuis te komen in de hemelse heerlijkheid. Om daar voor eeuwig te mogen rusten in de aanwezigheid van de zaligmaker. Gemeente, als dat nu uw verlangen is, dan wil Paulus u bemoedigen vanmorgen met deze woorden om opnieuw te letten op het einde. Want het einde zal zeker komen. Als u het moeilijk hebt, als u bestreden wordt, als u bang bent, wees niet bevreesd. Paulus zegt het, daartoe heeft hij u geroepen. Door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Jezus Christus te verkrijgen. Zijn er dan ook vanmorgen nog broeders en zusters in Veenwoude die daar verlangend naar uitzien om de Heer Jezus Christus te ontmoeten en te delen in zijn heerlijkheid? Want gemeente, wat bent u rijk als u door genade daar ja op mag zeggen. Wat het heerlijk als u deze Heer Jezus Christus mag kennen als uw borg en zaligmaker. Want dan wacht u troost in dit leven. Maar een heerlijke toekomst die komt. Daarom gemeente is het zo belangrijk om ook deze morgen na te gaan in uw hart. Waar verlang ik nou naar? Waar hoop ik deze morgen op? En gemeente, laat dat dan niks anders zijn dan deze Heer Jezus Christus. Tot slot, kort, Gods vertroosting. Aan het einde van dit hoofdstuk wijst de apostel Paulus de Thessalonicenzen op onze Heer Jezus Christus en op God de Vader die zijn kinderen lief heeft. Steeds weer opnieuw wil Paulus, dat heeft u wel gemerkt, ons wijzen op God als de bron van liefde, als de bron van zaligheid. Zo komt hij steeds weer opnieuw op die liefde van God terug.

16 en 17. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft, uit genade mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Hoort u het, gemeente? Daarin ligt nu onze troost. In leven en sterven. Het is God die mens verkiest. Het is God die vijanden tot vrienden en kinderen van hem maakt. Het is God die door zijn geest zijn kinderen vasthoudt en bewaart in zijn liefde. Het is deze Heilige Geest die in mensenharten wil werken om hen te maken tot kinderen van God. Gemeente, daar is gelukkig niets van ons bij. Het is uitsluitend Gods werk die ons heeft gezocht, die ons heeft gevonden, die ons heeft geroepen en die ons draagt. Gods kinderen, ze hebben een hoop die nooit vergaat, omdat de God die hen deze hoop gegeven heeft, zijn raadsbesluit zal uitvoeren. Hij zal alles tot voltooiing brengen. En als jij nou deze week wordt bevangen door aanvechting en twijfel en strijd en moeite, richt uw oog dan op de Heer Jezus Christus, onze genade en onze hoop. Want als u met de Heer Jezus Christus gaat, gaat u nooit alleen. Broers en zusters, twijfelt u daarom niet aan de trouw van onze Heer Jezus Christus. Laat de moed niet zakken, maar richt uw gebeden op hem. Bid voor zijn kerk. Verwacht zijn komst. Wij dragen ons kruis door deze duistere dagen. En toch zijn wij vol goede moed. Want Christus zal zeker komen die ons hoop geeft. Hij zal verschijnen met de wolken van de hemel. Hij zal komen om al zijn kinderen thuis te halen. Hij komt, soli deo gloria. Amen.

Laten we de Heer danken voor deze dienst en laten we bidden voor deze week. Mag ik u voorgaan in dankgebed. Heere grote almachtige God, we komen tot u aan het einde van deze dienst. En bedanken u voor uw evangelie. Bedanken u dat u ons gewezen hebt op wie u bent, Heer Jezus Christus. Een God vol genade en barmhartigheid. Van een schuldig en zondig volk. Bedanken u, Heer, dat u ons niet alleen laat. Maar dat u door uw geest en door uw woord ons opnieuw wijst op u, Heer Jezus Christus. Omdat we ook deze morgen mochten zien dat wij bij niemand anders terecht kunnen dan bij u, de levende God. Dat er niemand anders is die ons kan behouden dan u. Heer, we bidden u of u dat in ons aller hart, in ons aller leven wil uitwerken. In het bijzonder van hen die ook vanmorgen mochten ontdekken dat ze u nog niet kennen. Wilt u bekering werken en geloof? Wilt u wijzen op u? Wilt u verbinden aan u, Heer Jezus Christus, omdat zonde en schuld vergeven mogen worden? Heer, we bidden u voor hen die met instemming hebben geluisterd. Omdat ze zich herkennen in die geliefde. Die geliefde van de Heer, gekend door hem, geroepen bij hun naam. Heere, wilt u troost geven en kracht, dat er een heerlijke toekomst wacht. Wilt u rust geven, ook juist in de moeite en de strijd waarin ze zich kunnen bevinden, ook juist in de week die komt. Heere, we bidden u, wilt u beschermen, wilt u meegaan. Wilt u laten zien, Heere, dat u met uw geest hen niet loslaat, maar broeders en zusters wilt dragen en wilt bemoedigen. Heere, we bidden u of u zo uw zegen wilt schenken over uw woord. Mag het vrucht dragen in de harten. Wilt u zijn met hen die je graag hadden willen zijn, maar die wegen ziekte niet konden komen? Wilt u ook hen beterschap geven en uw zegen? Heer, we bidden voor degenen die vanmorgen met ons hebben meegeluisterd of op een later moment dat nog doen. Wilt u ook hen uw zegen schenken, omdat ze jaloers mogen worden op de Heer Jezus Christus en hem mogen zoeken, misschien wel voor het eerst. Wilt u uw zegen schenken, Heer, want dat hebben wij nodig hier in de kerk. En thuis, wilt u zelf onze harten aanraken? Wilt u onze harten openen en richten op u? Heere, wilt u ook het zondige wat er in deze dienst geweest is, genadig vergeven? En wilt u ons niet aanzien in onszelf, maar zie ons aan in de Zoon van uw liefde, onze Jezus Christus. Amen. Gemeente, dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De Heer zegene u en uw gaven. En we zingen samen op Psalm 25, vers 2.

deze morgen, gemeente, belijden we ons geloof en we doen dat met het apostolicum. Aansluitend zingen we ons slotlied, we zingen Psalm 100, vers 1. Beleid u met mij mee in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. De derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen.

zegt u, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.

Nu de kerkdienst is afgelopen, gaan we door met een diverse selectie aan muziek en liederen. Als eerst volgt nu Opwekking 818 op die dag, gezongen door Stichting Opwekking. Veel luisterplezier gewenst.

En met het prachtige lied Wat de toekomst brengen mogen, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Wat uw zorgen, vreugde of verdriet ook zijn, ga met hem, geleid als een kind, aan zijn hand. Dit was voor deze zondag het programma Een Tjerkentjenst op RTV NOF. Volgende week zondag vanaf 9 uur is Een Tjerkentjenst er weer. Luistert u dan ook weer? Mijn naam is Johan Kooistra en vanmorgen deed ik de techniek en presentatie van dit programma. Ik wens u en jullie een fijne zondag en Gods onmisbare zegen voor de komende week die voor ons ligt.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op Olven Oeren.
1: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beeld is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Groep. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroten druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5:00 vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Twee Duitsers zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was. Medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
5: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
4: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
9: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
11: Het is ineens koud in je huis.
12: Ja, Minco Bouwmaterialen.
13: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
16: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeesje mij in beheining.
18: Maar gewoon CA plus een certificatie.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Dit is RTV NOF.
20: Mijn No Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Het oudste hotel in Dokkum is getiteld De Posthoorn. En toen ik de laatste keer zat, toen dacht ik, hé, laat ik eens kijken hoe die posthoorn ook een rol heeft gespeeld als instrument in de klassieke muziek. En zo stuit ik op onder andere Mozart, die een posthoorn-serenade heeft geschreven. Maar ik ontdekte ook dat Gustav Mahler in zijn derde symfonie ook gebruik heeft gemaakt van een posthoorn. Posthoorn was natuurlijk van ouds het instrument wat de koetsier van de postkoets gebruikte als ze in het dorp gearriveerd was, zodat de mensen wisten dat de post aangekomen was en dat zij ook de post weer aan hem mee konden geven. Het is een instrument zonder ventielen, dus je moet gewoon met je mond de noten maken, zogenaamde natuurhoorn. In die derde symfonie heeft Mahler het gebruikt als een soort nostalgisch instrument. De postkoets was natuurlijk toen al lang, in de tweede helft van de 19e eeuw, was al lang achter de horizon, maar hij drukte zeker verlangen uit, misschien wel de post die een brief van een verre geliefde zou brengen. Het bijzondere van de posthoorn in de symfonie van Mahler is dat hij geblazen wordt buiten de zaal waar het orkest zit. Mahler noemt dat indiferne. Dat betekent als je in de zaal zit, het orkest stilvalt en je ergens in de gangen die prachtige tonen van de posthoorn hoort. Ook op deze opname van Ricardo Chailly kun je dat heel goed horen. De derde symfonie van Mahler, en let u vooral op de posthoorn.

Het zoeken naar de posthoorn heeft mij op het idee gebracht om eens een hele uitzending te wijden aan de hoorn. Je zou kunnen zeggen een soort blaasmuziek im Herzen, dan met een klassieke knipoog. De hoorn als solo-instrument is niet door heel veel componisten gebruikt. Maar je zou het niet anders kunnen denken. Mozart heeft 4 hele prachtige concertjes voor hoorn met orkest geschreven. En hij deed dat omdat hij op een bepaald moment met een hoornist, geheten Jozef Luitgeep, heel erg bevriend raakte. Ik heb gekozen voor het 3e concert in die reeks. Het wordt hier gespeeld door Herman Jurissen. Het heeft de bekende 3 delen, een snel deel, een langzaam deel en een snel deel tot slot, rondo. U hoort het 3e hoornconcert van Mozart, Café 447.

0: Beatles staan erom bekend dat zij af en toe hele voor de popmuziek ongebruikelijke instrumenten aan hun liedjes toevoegden. Zo hebben ze bijvoorbeeld diverse opnames gemaakt met een strijkkwartet. Maar er is ook een song waar een horensolo in voorkomt. En dat is het nummer For No One van het album Revolver. Het was het idee van Paul McCartney om dat te doen en hij benaderde daarvoor Alan Civil. Destijds een hele bekende hoornist, een klassieke hoornist in Engeland. Onder andere speelde die in het BBC Symphony Orchestra. Dus niet de eerste de beste. For No One, The Beatles.
1: You

Johannes Brahms was van huis uit erg gewend aan het geluid van de horen. Zijn vader speelde namelijk al heel lang in een harmonieorkest in Hamburg. Op een bepaald moment vatte hij het plan op om een horentrio te componeren voor de ongebruikelijke combinatie horen, viool en piano. Het is een vierdelig werk geworden waarvoor het derde deel een hele droevige sfeer uitstraalt en de biografen van Brahms zeggen dat dat komt omdat het geschreven is in een periode waarin en zijn moeder overleed en ook zijn prille relatie met een vriendin op de klippen liep. Het droevige derde deel uit het horentrio van Johannes Brahms.

Na deze droevige horenklanken van Johannes Brahms, nu tijd voor vrolijke horenklanken. En wat is er mooier dan één horen? Twee horens. En dan kom je uit bij een sextet voor twee horens en strijkkwartet van Ludwig van Beethoven. En de horens krijgen daarin wel een hele virtuose partij te vertolken.

Ik sluit mijn eerbetoon aan de horen af met weer een compositie van een bijzondere samenstelling. Namelijk het derde deel uit het quintet van Mozart, gecomponeerd voor horen, viool, twee altviolen en een cello, KV 407.

U heeft geluisterd naar Capriccio, een reis door de schatten van de muziek. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velde.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: 3 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 5 jaar garantie.
4: We want more. We want more.
3: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
5: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
6: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
7: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
6: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
7: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtsjerk.
3: Agoeie, reizigeren. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
4: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
4: nofpc.nl.
3: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
11: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
15: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van bol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een sto, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
20: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
21: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
24: en Opel.
25: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
23: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
26: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
27: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
26: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
23: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
24: in Ford en Opel.
28: Baken, zullen we even op een stoel?
29: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
28: Baasmazitcomfort.nl.
30: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
31: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
32: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
33: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
34: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
35: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits per of schuim.
36: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
37: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
38: Ik vind het zo spannend.
39: Ik ga eens turbo in.
38: Ik is toch turbo in, net?
37: Nou even serieus.

0: Warm de winter in? Menko Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.

Ja, dag luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma, waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we zijn begonnen met met gouden klanken in de polka Koldene Stoende in de uitvoering van blaaskapelle Cesca. Wij starten door met een mars, een vrolijke mars, waarmee we ook direct in de juiste vrolijke stemming belanden. Het wordt een uitvoering van de Hohenaschauer muzikanten met de titel Vrolijk Gestemd.

was wel even grappig om over de Hohenaschauer muzikanten te vertellen dat deze kapel, die werd eigenlijk jaren geleden door een verjaardag van een buurvrouw samengebracht. Hè. Dus alle zes wonen ze in de buurt van het kasteel Hohenaschau, dat sinds de 12e eeuw in Aschau in Chiemgau in Duitsland op zo'n 1500 meter hoogte glorieus staat te schitteren. Nou, geen wonder dat de muzikanten hun muziek ook zo schitterend vertolken. Hè. Net zoals blaaskapellen Guido Hen und seine goldene blaasmuziek, die ons mooie uurtjes willen brengen, zoals ze vertolken in hun polka Schöne Stunden.

muzikanten van de Moravische blaaskapel Srebrenjanka zijn opgegroeid in de buurstadjes Buchlovice en Srebrenice. Nou, we waren een keer met de reisgezelschap waren we in Hotel Strasnice. En toen kwam deze blaaskapel. Die kwamen een onvergetelijke muzikale avond bezorgen onder leiding van hun oprichter en kapelmeester, toen nog Wojciech Horky. En wij hebben echt met hart en ziel meegezongen met al deze Moravische polka's en walsen. En daar beleefden deze muzikanten weer volop plezier aan. Nou, wij gaan in Blaasmuziek in Herz natuurlijk ook veel plezier beleven aan hun polka Otradiste po Trenčín.

Nou, aan het eind van ons programma hoort u ons altijd zeggen van... nu zeggen we in het Tsjechisch gedag na Schledeno. Nou, de muzikanten van de Zuid-Moraafse blaaskapel Lazaranka... die komen oorspronkelijk uit de omgeving van het plaatsje Kobili... midden tussen de wijngaarden... waar ze maar moeilijk afscheid van kunnen nemen. Zo horen we in hun toch wat weemoedige klanken van de wals na Schledeno.

De titel van de volgende polka is Kuhlava en de betekenis daarvan is mank. En mank is dan weer de naam van een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk in het district Melk. In feite ligt dit gebied helemaal niet zo ver van de Slovaakse hoofdstad Bratislava, waar trompetist Vlado Kumpan zijn conservatoriumopleiding volgde. En van deze Vlado Kumpan...

Nou, Dirk, die waarschuwde mij, want er staat nu zeg maar een onverschillige polka op het programma. Hoort is mir alles ganz egal. Nou ja, ik heb dat zo verwoord. Hè. We zijn maar één keer op de wereld. En dan moeten we doen waar we zin in hebben. Zo luidt de strekking van het lied van Ernst Mosch und seine Orchinal Ekelende Musikanten. Niet moeilijk doen en vooral doorgaan dus in de polka. Hoort is mir ganz alles egal.

De titel van de Písnická Pím Vínecko, dat betekent letterlijk wijn drinken. En in het lied, dat een enigszins religieus karakter heeft, wordt wijn gedronken ter ere van Maria. We gaan luisteren naar de Moravische blaaskapel Gloria, Pím Vínecko.

Nou, een prachtig mooi rustmoment in Blaasmuziek in Herzen. De volgende solo voor trompet wordt uitgevoerd door Vlado Kumpan. Het is een nummer van zijn solo-cd Trompetenparade, die hij in het jaar 2000 uitbracht. De Tsjechische titel van de solo is Capinella.

We hebben nu net een van de kleinere instrumenten in de blaasorkesten gehoord, de trompet. Nou, en op verzoek van Corné stappen we even over naar de Obenkleiner muziek. En daar bespelen ze natuurlijk ook een keur aan instrumenten, accordeon, trompet, klarinet, noem maar op. Maar we gaan even luisteren naar de Posaunenwalzer.

Oorspronkelijk komen de muzikanten en zangers en zangeressen van blaaskapel Skoronjatsi uit de omgeving van Skoronice Ukijov. En als ik u vertel dat daar jaarlijks een meerdaags folklorefestival plaatsvindt, nou dan is het niet zo moeilijk te begrijpen dat deze muzikanten hun muziek met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Uit het hart gespeeld is dan ook hun vertolking van de wals Ats nas cesti zwedo.

Nee, kennen deze titel ook, hè? En we kennen deze wals ook, bedoel ik eigenlijk. En ja, onder de titel Wens wij herten vragen. En dan komt er alweer een bekende polka die we vroeger zelf bij de Oldehovenkapel hebben gespeeld. We komen wel op de titel, hoor, maar de Robert Pyers Orignaal Burgenlandkapelle, die vertolkt hem onder de titel Herrenpolka.

En dan vervolgen we met een mooie polka over het plaatsje Ratiskovice. Dat ligt in midden van de wijngaarden in Zuid-Moravië. Blech und Brassbanda vertolkt deze polka van componist František Kotacek, die dit plaatsje als titel draagt, de Ratiskovská polka.

aan een meisje met mooie ogen, nou dan geef je graag rode rozen. De Tsjechische componist Karel Vácek componeerde de wals Panenko Modra Oka en Franz Josef Ulmer bewerkte dit voor de Duitsstalige titel Rozen zo rood. Nou, maar we gaan luisteren in Blaasmuziek in Metzen naar de Tsjechische uitvoering van Blaaskapel Strahovanka, Panenko Modra Oka.

Nou, dan vervolgen we met nog een heel feestelijk lied. Wij kennen hem onder de titel Hoit varen weer die ganse nacht. En Dirk en ik die zongen daar altijd graag bij deze polka bij de Oldehovenkapel. Trouwens, deze polka heeft dezelfde componist als de polka die we zojuist hebben beluisterd. Deze wordt vertolkt door Ernst Mors und seine Orchnau Ekelende Musikanten. Het is dit keer instrumentaal. En dan is de titel ineens veranderd in Trumpf als polka. En daarna, dan volgt het nieuws. En daarna zijn we graag weer terug bij u in de huiskamer. Met, of in de auto, waar u ook maar bent. Dan zijn we graag weer terug met Blaasmuziek in Herzen. Nog een fijn uurtje, dus blijf luisteren.

0: door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
1: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
2: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker
3: in. Marinus Keukens?
2: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
2: Marinus Keukens in Burgum.

0: Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: NofPC, daar kun je wat mee.
1: NofPC.nl.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Bij een duikongeval in Oostenrijk is vrijdag een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Hij raakte op ongeveer 100 meter diepte in de problemen en probeerde waarschijnlijk te snel naar de oppervlakte te komen. Twee andere duikers brachten hem aan wal, maar reanimatie mocht niet meer baten. De politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden een actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En in de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanochtend de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen maar zo'n 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
11: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
10: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
12: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
13: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
13: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maaitjes het.
14: tdnoord.nl.
15: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
14: TD Noord, uit Jeste Nijtjerk.
16: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data, alles binnen bereik.
17: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
18: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
19: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haar 30 hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
20: Tromeesje maar in beheining.
21: Maar gewoon CA Plus certificering.
19: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
22: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
23: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
22: baarsmazitcomfort.nl.
24: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
25: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
26: Nou, vooral je Pim de Kleervoor.
27: Ik vind het zo spannend.
28: Ik ga eens turbo hebben.
27: Ik is toch turbo hebben, net?
26: Nou, even serieus.

Dag luisteraars, welkom terug bij het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Hetzen, met een afwisseling van Ekelende blaasmuziek en Beumische en Merische polka's en walsen. En we waren begonnen met een aanstekelijke polka van de muziekkapelle Mittenwald. En de titel was Blaasmuziek verkneuken. Het was echt te horen dat deze muzikanten er allemaal heel veel plezier aan beleefden. Net zoals in de romantische wals die we hierna, dus zo nu, gaan beluisteren van Ernst Mosse und seine Orgnau Ekelende Muzikanten. Het wordt romantisch hoor. Het is een romantische wals van de bovenste plank. Ich hab die Sterne gefragt nach Liebe, Glück und Leid. MUZIEK

Ja, ein guter Stern. Nou, we blijven ook nog even in de sterrenhemel, maar dan overdag. Want ja, het is wat buiig weer met af en toe zon. En dan kijken we ook wel eens naar boven. En als we dan geluk hebben, dan zien we een regenboog. Nou, voor veel mensen blijft dit nog steeds een mooi natuurverschijnsel. Het is ook mooi om naar te luisteren in de Regenbogenpolka.

Op de klanken van een polka van Michael Kloosterman und seine Musikanten blikken we terug naar vervlogen tijden. De titel is So wie einst.

0: Nou, dan vervolgen we met een mooie mars. Getiteld Onze Dirigent van de Bauernkapelle Mindersdorf. Nou, Onze Dirigent, ja, dat doet me toch ergens aan denken. Ik had een collega vroeger, hè, bij Koopmans Meelfabrieken. En hij hoorde dan ook wel eens de Oldehovenkapel. En dan, daar zong ik natuurlijk bij samen met Dirk. En dan zei hij van, die Tsjechische volksmuziek, dat zijn gewoon smartlappen, maar dan in het Tsjechisch. En daar denk je dan over na.
1: Ja,
0: dan
1: zeker.
0: Heeft hij helemaal gelijk.
1: Dat was toch een kenner? Want dat is echt zo. Het is heel veel smartlappen in het Tsjechisch. Nou, en dan, wij zitten er helemaal in natuurlijk, vanaf de Oldehovenkapel. En nu met het smartlappenkoor in Hurgeriep. Nou, u heeft er vast al van gehoord. En we zingen voornamelijk, het zijn niet allemaal smartlappen natuurlijk, het zijn levensliederen noemen we dat tegenwoordig. En op 11 oktober, dan geeft dit prachtige koor, dat geeft dus een concert in het Maskerdien. En het begint om, de zaal is open om 2:00. En we beginnen om 2:30. En dat wordt weer een prachtige middag. En door de welwillende medewerking van Lont is de entree gratis. En u krijgt koffie en thee en wat lekkers. Nou, wat wil je nou nog meer in deze dure tijd? Dus ik zou zeggen, allemaal op dat Maskerdien op zondagmiddag 11 oktober. We zien u graag.

kanon zijn de muzikanten. En als wij als Smartlappenkoor op 11 oktober net zo mooi onze liederen ten gehore brengen als dit blaasorkest, dan wordt het sprookje bewaarheid in das Böhmische Märchen.

Nu staat een best wel pittige polka voor u klaar. Getiteld in het Tsjechisch de Broček polka. En Broček, ja, dat betekent de kever, hè, het kevertje. En dan denk ik toch echt wel dat ze daarmee het diertje bedoelen. En niet de auto. We gaan genieten van de Broček polka.

Nou, als we vandaag de dag naar het nieuws luisteren, dan slaat de schrik ons soms om het hart, hè? Maar dat het leven ook zijn mooie kanten heeft, dat weten de muzikanten van Blaasorkest Alpenbas Tirol ook treffend te vertolken in de polka Freunde, das Leben ist schön.

Nou, het is september, hè, en dan is het de tijd voor de wijnfeesten. Nou, in Zuid-Duitsland bijvoorbeeld kennen we de 85 kilometer lange Weinstraße. En tegen het einde van de zomer hangen hier de trossen vol rijpe druiven aan de takken. En in deze streek worden natuurlijk de wijnfestivals gevierd, hè, door de plaatselijke bevolking. En enkele van die lokale wijnboeren die hebben de poorten wijd openstaan. En hier is het mogelijk om alvast een glaasje jonge wijn te proeven. Vergezeld van een vers gebakken taart. Maar, kleine tip, wees alert, want niemand weet precies hoeveel alcohol in de nieuwe wijn zit. Dat vertolkt blaaskapelle Jörg Bolin und das Meerische Feuer in de polka Fröhliche Weinlese.

Nou ja, Annelies vertelde u net van wees wel voorzichtig met die nieuwe wijn. Want niemand weet hoeveel alcohol er in zit. Nou, dat is een hele goede waarschuwing. Want ook de Slovenen, die twijfelden er wel eens aan van zullen we nog één nemen of niet? Want als je te veel hebt, dan heb je kans dat je gaat dansen. En dan is dat niet zo erg natuurlijk. Maar zij laten dat even muzikaal horen in Wintertanz.

En ook de muzikanten van het blaasorkest Milans Beumische Blaasmuziek houden wel van een feestje. Dit is een blaaskapel uit Praag met een kleine bezetting. Het is niet vreemd dat deze muzikanten weten dat je in de Tsjechische hoofdstad Praag moet wezen voor sfeer en gezelligheid. En dat laten ze horen hoor in de polka, die Lustiger Prager polka.

Van Blaaskapel Moravanka is de volgende opname. Het is een polka voor iedereen en dat is te horen in hun vertolking van Davelska.

En dan vervolgen we met een melodieuze polka van de componist Ladislav Kubeš. En deze wordt dan nu gespeeld door het blaasorkest Ernst Mosch und sein Orgnau Ekelender Musikanten. Het is een polka met de titel Ein Strauß Melodien. En dat is in blaasmuziek im Herzen natuurlijk fijn dat we het over de melodieën hebben in plaats van bloemen, want in tegenstelling tot een boeket bloemen zal een boeket melodieën nooit verwelken in Ein Strauß Melodien.

aan de componist van deze mooie polka en Strauss melodieën, Ladislav Kubiš. Die heeft bijvoorbeeld ook de wals Mooi Tjeska Vlast gecomponeerd. Hè, waar we met als Oldhoofdkapel ook altijd veel succes mee oosten. Maar ook de Borkowitska polka die we nu gaan beluisteren in de vertolking van zijn blaaskapel Verzelka. Dat is de Borkowitska polka.

Tja, een blik op de klok leert ons dat het alweer tijd is om langzaamaan af te gaan sluiten. En dus hopen wij dat u weer heeft genoten van deze uitzending Blaasmuziek in Herzen. Volgende week maar weer, zeg ik daar dan maar gauw eventjes achteraan. Maar voor nu nemen we afscheid en zeggen op zijn Tsjechisch gedag. Naschledanou!

0: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij PlutoSport.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. De 80-jarige acteur stopt ook als Grover. Aanleiding is het overlijden van zijn collega Wim T. Schippers, die jarenlang Ernie speelde. Hane zegt dat een nieuwe generatie nu de kans moet krijgen. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden een actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
12: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
13: Wij onderhouden
14: en verkopen
13: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
12: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
15: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
16: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
15: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
12: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
13: in Ford
14: en Opel.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Right here, bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zeg maar eens op marineskeukens.nl.
14: flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
19: Een telefoon met knulsnoer. Ja, die gaan weg.
14: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
20: Het is hier geen spruit koud in je huis.
21: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
22: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
23: Minco Bouwmaterialen, Marconistra 3 in Buitenpost.
24: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
25: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
23: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
26: Pakken? Zullen we even op een stoel?
27: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
26: Baasmazitcomfort.nl.
28: Nou vooral hier, ben je er klaar voor?
29: Ik vind het zo spannend.
30: Ik ga eens turbo en
29: Ik is toch turbo en net?
28: Nou even serieus. Alle hier

0: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
2: Dit is RTV NOF.
3: My No Gospel Time.
4: Het komende uren zit vol met gospelmuziek, Nice en de Blede Boodskip.
5: Ja, goeie met je. Fijn dat je er van een beetje erbij bent. Op deze 29 september. Mijn naam is Tjerkje Broers, maar ik ben er alle snijntemetjes van 12 en 4 uur. My Gospel Time. Ja, en wat ging ik van een beetje dan? Nou, tussen 4 en 5 zeg ik weer wat er in de agenda zit. Ik heb Nice Joris vervolgde broers en zussen. En natuurlijk ook een soort muziek. Hast u iets voor dit programma, voor de agenda of wat dan ook, stuur gewoon even een berichtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, en tussen 3 en 4 haak ik natuurlijk ook een soort muziek. Want dan haak ik weer een verhaal uit de bandetijd van Spurgeon, wat hij belibbe. En maar dit horen haal ik aan snek weer een psalm. En ging ik weer verder met het verhaal uit het boek Het Heilige Verhaal verteld voor het Vreeske Volk. Hoe de belibbenissen van het volk. En wat Mozes belibbe. En hoe God hun leidt. Maar eerst muziek en dan is een psalm. Ik begin met je noemen dat we het zong terug. Don Moen, You Will Be My Song.

Psalm 67, een psalm voor de koordirigent, een lied dat met snaarinstrumenten moet worden begeleid. Ik bid dat God ons zijn genade zal geven en ons zal zegenen, dat Hij zichzelf aan ons zal openbaren. Dan zullen de mensen op aarde weten wat uw wil is en alle volken zullen door u worden bevrijd. Ik bid dat alle volken u zullen loven en prijzen, o God, dat zij werkelijk allemaal u zullen eren. Dat de volken zich in u zullen verheugen en juichen zullen, omdat u elk volk rechtvaardig oordeelt en uw weg wijst. Ik bid dat alle volken u zullen loven en prijzen, o God, dat zij werkelijk allemaal u de lof mogen brengen. Wij mochten een rijke oogst binnenhalen, omdat God, die onze God is, ons zo rijk zegent. God zegent ons, opdat de hele aarde ontzag voor hem heeft.

May the people praise you. Zong troch de Australische band The Sons of Cora. Ja, dan is het nou weer tijd voor het vervolg. Goed, het vierde keer met het volks ben bevrijd uit Egypte, uit slavernij. Mozes had, mij Aaron had hun leid troch de woestijnzaal. Hier wordt belibben, het eten weer op, nog had God zwaardig van mannen alle dagen. Op een gegeven moment had de zwaardig dat ze vlees kregen. Dat ze iedere keer toch ook weer wetten kregen. Ja, en Mozes ging naar de berg om naar God en Gods wetten te krijgen. Maar ja, je bleef een lang foto. Toch ze nog, je komt net weer om. Toen gaan ze een gouden kalf maken. Ja, dan ben ze ook zwaar verstraft. Ja, en nou gaan we van een beetje weer verder. Maar en dan gaat het over het grote oproer. Tegenstrijdig, want ja, ze waren bijna bij de grens en toen had Mozes verspieders uitstuurd naar het land Kanaan. En 12 man had er uitzocht, er waren 10 die zeiden, nou, we kunnen dat nooit innemen, dat kan niet, dat lukt niet. Er waren reuzen, die zijn zo sterk, die kunnen we net zien op. En toen was het volk bang. En toen had God gezegd, jim, gaan we weer om, de woestijn in 40 jaar lang. Alle mensen die het nou leven, die komen het loon net in. Maar toen dachten ze, ja, weet je wel. Maar toen waren ze verslijn en moesten ze toch weer om. En nou gaat het verder. Het grote oproer. Tegenstadig gingen de jaren voorbij. De 40 jaar dat Joshua moesten in de wildernis. Jaren on een wieners in Kades. Maar van tier tot tier bereiken ze op om weide te zieken voor het vee. Het weer een zwaar leven. Alle dagen weer er weer hetzelfde. Donkere rotsen, het bruine zon, de weerde platte tenten. Het zwaar te mannen, de gloeiende zinnen oerdij, de kjeld in de lette joen. En het slimste weer nog, dat het nou altijd zou blijven zoe, dat ja geen hoop meer hierna op beter. Nee, die misleerde tocht naar het zuiderhoorn, hier net ien meer bezocht om Kanaan in te gaan. Ja, diene wat Mozes haar opleidde en als de wolkolom voor haar uitreek, gingen ze er efter om. Wurg en onverschillig. Wat kwam het erop om, werd je hen te trekken als je dags nooit in het goede land komen kon? En Willens groeide om haar henne een nageslacht op. Alle keer die nog geen 20 jaar wienen, doet God haar weer omsturen en al die duizenden die letter binnen wienen. Zuiver en naai volk wierd, jong en moedig, en om dit hudde leven wendt. Vanzelfs, ja telde de jaren en Iris, als de straf die het omwier en al die oude mensen stonden, zoenen ze ingaan in het loon van Malken en Hunnig, dat net ien van haar een oortje hier, maar dat God

moest. En dat ja, mij beleien moesten wat de oren misdien hinnen. En soms, als ik geen wetter weer en geen voer van het vee, waard het hart machtig. En kamers in verzet tegen Mozes en Aaron. Dan kwam de Heere del en hadde rugtij. Kreeg ze lang ont haar griem bekam. En ja, haar werd deeljoegen onder de hoorn van Mozes. Een van de slimste rampen in de jaren van Zwalkjen en wachtzien weer het oproer van Korach, Datan en Abiram. Hij weer uit de stam van Levi, Korach, en het hier hem altijd al in de wei wijst dat Aaron zijn familie priester worden mocht en dat al de orelevieten het net verder brengen konden als helper bij de tabernakel. Wie Aaron, dat zelf volle beter als alle oren, die hier de oors bij de Sinai ook al net zo'n best voorbeeld doen, de dijs van de gouden kalf. Maar vanzelfs, hij weer net om een ochtend volle broer van Mozes en die haalde hem de homp op de hallen. Als het goed zo, dacht Korach, dan moesten ze beide omkant, Aaron en Mozes, en dan kon hij zelfs het hele priesterskip oornemen. Toen er lang maar die plannen omdoen hier, praatte er oor mij oren en samenkamen in de kunde mij Datan en Abiram, twee mannen uit de stam van Ruben. Het weer een oud gebroek in Israël dat de oudste zoon in huis het priesterwerk waarnam. En Ruben weer de oudste van Jacob's zwan. Dat Datan en Abiram voelden dat het priesterskip Hayedata kwam als Levi. En ja, woende Korach wou graag helpen om Aaron en Mozes af te zetten. Vaak dat ja dan nog mijn Korach zelfs in de slag moesten. Want die zou wel net vandoor wijzen om hem een deel te gaan onder de Rubenieten. Maar dat weer van letterswaarg. Als eerst Mozes maar eens uit zijn heeg ambt zet weer. En toen begon ze. Eerst bij vreunen en kunde en letter bij ek bij oorden. Help te zieken. Het slagen haar 250 man mij te krijgen. Alle keer van een oudste lieu die het invloed hienen. En die het wist een hele onheng ombrengen zonen. Driest gingen ze op een keer naar de beide broeren ta. En eisten dat hij haar amdel is zonen. Het had nou mooie nacht geweest, zeiden ze. Het werd heegd niet dat ik ordners wat te zissen krijgen. Want Aaron is niet beter en niet heiliger als wij. De hele gemeente van God is heilig. Nou dan, waarom keert Aaron us dan bij het altaar wij? Mozes wie net een man die het eerst om hem heen zelf stocht. Mozes wie net een man die het eerst om hem zelf stocht en hij hier dit ambt, de leider te wijzen van Gods volk, net begeert. Zo makkelijk wie het namens net om mitsman te wijzen tussen de Heer en deze oerherige meisken. Nee, als God zelfs hem van zijn post overop en een jongere man in zijn plak zette, dan zou het blijd wijzen. Maar daarom koor nog net waan wat Korach in zijn maat wonen. God hier hem roppen uit het laagje in de twanboskwaai en hij hier Aaron roppen tot het zinst van het altaar. Geen meisje hier net recht om hem aan de kant te schouwen. Die grutske plannen van de Levieten gingen net zijn hem en zijn broer, maar zijn God, de Heere, die het haar uitkaat hier. En daarom zouden deze mannen zelfs net straffen. Hoe wolte der het rocht daar hier? Maar hij zou het aan God overlitten. En waar? Voor de tint van de geerkomst ging Mozes plat hoe de groen lezen. Hij, mij zijn broer Aaron, en waar joegen ze haar zaak aan de Heere oor. Doe de Heere mij hem sprutsen hier, joegen hem oorijn en ging op Korach ta. Moon hier, zeel de Heer uit Slutseljaan, water uit kaat had, jemme of us. Neem dan jem weerrijk vetten, Korach in zijn hele geerspanning. En doch derf Jorop voor het antleed van God. Ek Aaron zal voor de tint steen, maar zijn weerrijk vet. En als God deel komt, dan zal de man die hij uitkeerst lipje. En wat er net oorneemt, die zal sterren. Heeg
en grut

stierkorig daar. Het is goed, zei er. We binnen net bang en morgen hier zal het hele volk zien dat wij heilig binnen. Mozes zag haar gaan en het ging hem na dat jij zou koppig wienen. Het wie op het les zijn eigen bloed, mannen van zijn eigen stam. Hoe konden ze ze? Begrepen ze dan net dat jij sterren moest moeren, dat God de Heer haar verdeeltje zoe? Nog één keer roept Mozes haar weer om. Nog één keer waarschuwde er haar. Is het dan nog net mooier nog dat je hem bent van Levi, dat God je hem afzonder had van het volk en dat je hem helpen mij bij zijn offers? Begeer je hem nou ook nog het priesterambt dat hij in zijn wijsheid aan Aaron joen had? Want net zijn Aaron spannen je hem geer met zijn de Heere. Want Aaron, wat is hij dat je hem hem opspreken? Maar wat Mozes ik zei, het joeg niet. Korach en zijn roente sloegen zijn woorden in de wien. Dan woeren het de meesten nog besiekje met Datan en Abiram. Misschien zoenen die naar hem harkje en haar bekeren. Noot nog tijd weer. Mozes stuurde boorden uit om haar te roepen en wachtte vol spanning. Als jij kamen en naar hem harken, waar wist? Zou dan Korach nog net belies Jan? Maar de beide boorden kwamen weer om, zonder de beide Rubenieten, en brachten mismoedig haar woorden oer. We binnen net van dood te komen, inderdaad aan en Abiram zijn. Is het al net mooier nog dat jou ons opviert hebben uit Egypte, dat longen van molk en hunnig, om ons te deertjen in deze wildernis? En volle jou nou ek nog de Heer oor uw spielje? Ek have jou ons net bracht in het loon, dat van molk en hunnig oorint. Wij komen net. Jip vielde Mozes de hoen van die spotske woorden. Troch de schuld van dit oerherig volk moest hij zelfs 40 lange jaren blijven in de woestijn en overwieten ze haar het in. Nooit in al die tijd net hier haar een woord mee zijn, nooit hier een skiep of een ezel ontzet. En nou woenen ze net eerst komen als er uit goede best haar op. En bitter van gemoed beer, Heere, straf haar moen. En sjoeg net naar haar offer om.

De horemeers op de tijd. Wie een koning en zijn roente van de tinten. Rij naar de grote street. Elk jaar hingen ze het weerrijk vet in hoorn en voor haar oor. Een eerste man tjen die hele grote kloft stier aan Aaron, de hege priester. Doe kwam de heerlijkheid van God deel. En wielte begonnen die twee 150 te draaien en wield zwaaiden ze de koperen vetten, dat de weerrijk om haar heen walmen. Een mantel die haar beschermen moest tegen het gloeiende vuur. En ook Aaron zwaaide zijn weerrijk vet, hij alleen. En van een mantel hier het net volle wij, die mannigte wolken, die om hem heen winderen. Maar likwijls betrouwde er en bang wie er net. Uit het vuur van de tent kwam de stem des Heeren. Zonder je hem af, Mozes en Aaron, uit het vermidden van dit volk. En ik zal ze op één stuit verdeel je. Het kwam Mozes net onverwacht oor, dit strenge wet. Het moest zou komen en hij hierder om bidden juster. Maar het hele volk? Nee, dat hier zijn doel net geweest. Het volk hier deze keer geen schuld. Weer lijnen ze plat in de groen en wij smeken Mozes. O God van alle menske zielen. Als één man zijn jou zondigt, zal jou dan grammoedig worden op een heel volk? En weer harke God naar zijn vrouw Mozes. Ik zal sparen, zei er, maar laat dan het volk bij die man wijken. Laat alleen blijven die mij in het complot binnen. Want wat bij Korach in zijn geerspanning steen blijven, die zullen mij hem sterren. Het volk stier net lang in bestaan. Ja, hierna de stem van de Heere Jet. En ja, zeg het blinken van zijn vuur. En bang en bevend vlechten ze bij Korach en zijn mannen wij. Het weer neer te gauw, want nog maar krijgt stien ons op een veilige distantie. Doe wij lucht je uit de tent en de hele kloft voelde je op een knoen. U te vallen, weerrijk vet en walmen het nog oer de deren hinnen. Weerrijk, dit het vuur van Gods griem net keren koe. En jonker de vallenen, rijstig in haar jocht, stier aan Aaron. En zijn weerde mantel weer net inrust kroeit. Doe, koert volk dan sjen, waard de Heere uit kaart hier, ta het priesterambt. Voort naar het vreselijk oordeel, raap Mozes al de oudsten van het volk geer en mij haar gingen naar de tenten van Datan en Abiram. Juster, wie is net komen, doet het nog teerd weer. Nou, kamer zelfs. Maar nou, wie de tenten van Genede oer. Nou, wie de teerd van Genede oer. Datan en Abiram stien al op hem te wachten, voor de door van de tent. En om haar heen stien al haar been en beesbeen en haar beide vrouwen. Nog lieke gruts stien ze daar. Als doet juster de boordenkamer om haar te roppen. Ja, wist nou wel dat jij de slag verleen hierne. Ja, vielde dat jij sterren zoenen. Maar jij wien een te grutsk om schuld te beleden. Mozes moest met dwan wat er net litte koe. Maar jij zoenen net om genade bedel je. Om God, die het nou met zijn straf oor haar kwam, tochten ze net. Mozes, de man van Levi, die haatte ze. En jij wien een van Ruben, Jacobs oudste zoon. Mozes zei geen enkel woord meer tegen haar. Wat joeg het namens als jij dochst net harkje wonen? Maar het volk zo weet dat deze straf net van hemzelf uitkie. Dat het net om zijn eer ging of om zijn eigen ambt. Maar dat God het die. Geen bij de tinten van Datan en Abiram wij en roert neerde net honderd van haar is. Oor zul je mij haar sterren. En dat je hem goed weet te zullen dat de Heere mij stuurd had om deze mannen te straffen. En dat ik het net uit mijn hart betocht had. Zoch, daarom zul je net liek als oren mensen sterren, maar de Ere zal zijn molen iepen dwaan. En jij zullen lippen in het jippen varen. En dan zul je hem weten dat die mannen de Heere tergen hebben. En dat ik jem leertsman ben. Fortinien vlecht dit volk. Net Ian bleef bij Datan en Abiram oer als haar vrouw en haar ben. Die houden haar het mij haar en wonen haar net verlitten. En daarmee squadden de rotsige groen weer te iepen. En meisken, vee en tinten,
Alles dat van de beide grutske mannen weer staat in de donkere diepte. Nou, dit te let weer, voor eeuwig te let, nou woenden ze nog wel oors. En een vreselijk deertske jammer ging op uit de koelen. Het kon net meer helpen en geen meisje kon haar redden. Boppen haar koelen, schouwde de eerde dicht. Let in de joen, verslijn en vurig, zochten Israëls bende sliepten op. Maar sliepen konden ze net. Die dus van dichtbij mij maken hier en weer een jip onder de indruk en waren stil bij dat grote wonder. De beesten van het volk boerden de hallen en tochten. God had sprutsen en nou past het dus te zwaaien. Het hier us ek oer komen kennen. Want de zonde wen het ek in us het. Maar de meesten hier van de gods oordeel neer zien en die tochten. Heere, heere, nou net wat milde straffen kennen. Zavolle skwandere meisken. De heer, moest dat nou? Of wie het van Mozes uitgeen en hier die zijn koorts waarnomen om zijn vijand uit de wei te romjen? Ja, dat moest het wijzen. De heer weer barmhartig, maar Mozes, die weer te streng. En de oormjaars, mijn man en macht, stelen ze weer van Mozes en Aaron. Het hier net moeten zijn ze verwietend. Die meisken meer dit om is net zo slim. Je mag het volk van God van des Heeren deerde. Gods vrome ben en wij zullen haar wreken. O Heere, toch Mozes, begint het nou weer van voren aan. Begreep het volk nou nog net hoe zwier die man zonder gingen? Wienen er nou nog geen deren genoeg? Kom, zei Mozes weer, volg je mij naar de tent. Hij zoe zijn zaak weer aan de Heere Oejan. En God zelfs zou recht waan tussen hem en haar. En als het wijzen moest, als Gods krim op een ei oplagen, zou weer voor haar bidden. Nog maar krijgt Stienus bij de tint of de zere heerlijkheid kwam deel. En weer spreekt God. Mozes en Aaron, jou jem bij dit volk bij en ik zal ze verdeel je. En zuiver op hetzelfde stuit breek de plaag los. En zeg Mozes man je vallen. Nog nooit wie de straf zo gauw volgen of het vonnis. Nog nooit hier zien bidden zo nedig geweest. Alles vergeet er. Haar opstaan, haar oerheergens. Al het lijst dat jij hem deze jaren ondien hierna bij dit ene. Dat je sterren zoen als hij net voor haar opkwam. Vlug, zei het zijn Aaron, heil je die weerrek vet en vuur van het alter en doch verzoening. Oor het volk, want de griem is van de Heer ontdekt uitgeen en de plaag is begon. Doe werper hem zelfs voor de Heere del en plat oer de groen laaien te bidden, zolang ont Aaron weer kwam. Goons, meisje wienen of vallen en oer libben en deren, oer zieken en sterren zwaaide aan Aaron de blauwe wierrijk vlam. Doe lang omlet de plaag ophouden, wie naar toerzende meisje stoon. Dezelfde jongens nog, boeten het kamp, begroeven ze de deren. De wierikvetten die Korach en Simon broek tienen, pletten ze en taan oontinken waar het koperen altijd de mij beslijn. En weer gingen de lange gloeiende dagen voorbij. In het kamp bloot stil en niemand was de hoorn met zijn Mozes en de Aaron opheven. Maar de Heere, hoe net dat zijn volk alleen uit bangers heerig weer. In zijn genade die er nog een wonder om haar te leren dat hij, de Almachtige, vrij is te kiezen die hij wil. En dat dan de meisje hem schikken moeten. Als hij Aaron roept uit ambt van hege priester, dan hier Korach het rug net en leest het zijn in. Als hij Levi uitkade tot werk in de tabernakel, dan mocht Ruben de hoorn op een moele lissen. Op Gods bevel nam Mozes van elke stam een houten staf en zette de namen van Jacob's zwanen erop. Alleen op die van zijn broer kwam net te staan Levi, maar Aaron. Zelfs lei Mozes de tolve staven deel in het heilige, dicht bij het voorkleed, dat de ark achterstier. Door hem jaars, wils de artsen boeten wachten, kwam Mozes uit het heilige en joeg elk zijn staf eroer. Maar in die nacht je er een groot wonder bad. De staf van Mozes, die de jaren en jaren lien uit een amandelbeam sneeën hier,
weer lippen worden. Er zitten knoppen en blaren aan en witte blossem en riepe vruchten. Beskammen gingen de stamoudsten voort. Ja, hiende de lijst ook goed verstaan. Dit God had deze mjaan leert hier. Van tolverstokken bloeide ien. Van tolverstammen wat ien uitkaat. En de Hege Heer, zo zelfs witte hokker. En geen meisje mocht tien hem sissen, waarom hij al en ik net. De stijf die bloeide en vruchten droeg, kregen voortaan zijn plak in het heilige. Als de letter nog eens in me komen zou, die de Aaron uit zijn ambt verkringen woe, dan konden ze hem de stok zien litten, die deer wijst hier en al bloesem droog. En daar voor altijd de naam Aaron in curve stier. Und Saphir.

Ja, dat is een instrumentaal nummer, The Temple of the King. En het eerste nummer dat we back of the with strings. En nou, kist nog jaren naar Remco Hakken, het nummer God, wijs mij een weg.

weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Ja, dat weer Remco Hackert, maar het noem maar God wijst mij weg. En het volgende wordt zong toch Martijn Buwalda. Zijn trouw kleurt de morgen.

Ja, dat wie Martijn bewaalde mij het noemen zijn trouwkleur de morgen. En dan zit het eerste uur op deze 29 september zit er alweer bijna op. Het laatste nummer voor dit uur ga ik klaarzetten. Moet er even uit voor reclame en journaal, maar daarna ben ik er nog weer met mijn uren. Voor gospelmuziek, een verhaaltje uit het leven van Speurts, die doet er nog jong weer. En ik nog iets uit de Bijbel, een psalm. Ik sluit al mijn nummer Riding with the King. Het wordt zong door Leanne Albrecht. Ik zou zeggen, graag ons straks.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets!
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
5: Ja, echt maatwerk!
3: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
6: SGmaatwerk.nl.
7: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
6: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
8: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
9: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keepje.
8: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
9: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
10: WOQS.nl.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
10: WOQS.nl.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum, West de Geest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
7: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternaidjerk.
8: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel, in Den Wald.
12: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Rustenveen, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, treien oeren.
14: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
15: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met vloeibare cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt in flessen met vloeibare zeep en kwamen uit Colombia met Kroatië als bestemming. Douaniers ontdekten de lading na een tip over een verdachte container. De omvang van de cocaïnevangst wordt nog onderzocht. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige, aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
16: It's getting hot in here.
17: Wat een sto, jong.
16: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
17: Oh?
16: Ja, van het gas.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
20: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
19: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
18: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
1: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
21: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
21: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Het is ineens koud in je huis.
24: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
25: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit Perlof schuim.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
27: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig je litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
28: Dromeesje maar in beheining.
29: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
27: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
26: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
30: Peppe. Mike, ik bij Bab op de stoel.
31: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
30: Baarsmazitcomfort.nl.
32: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
33: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
34: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Bulgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Bulgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
35: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
14: Dit is RTV NOF.
36: My No Gospel Time.
37: Het komende oeren zit vol met gospelmuziek, Nijs en de Bliede Bratskip.
38: Ja, en ik ben Sjerkie Broers, maar ik ben alle snijden beetjes van 12 om 4 oeren. Live vanuit de studio hier in de Westerheen op RTV NOF. En dit is alweer het tweede oeren tussen draaien en vjouwer. Dat betekent dat ik alweer een verhaal mijn naam uit de benedict van Speurtjen. En ik mijn dagboekje vond ik ook een mooi stukje. En natuurlijk ik weer een psalm. En een soort muziek. En dan geef ik allemaal verder. Zonnefeesten. We komen weer in de tijd van de najaarsfeesten. De Bijbelse feesten. Ik dacht, dan is het ook wel mooi om daar even een noemer oer te draaien. Oer alle feesten die God zoen had.

Zeven feesten. Een nummer van de CD Vol mij Bennefeskes bij de Bijbelse feesten. En dan had ik nog een nummer klaarzet van, ja, wet de geest van de Heer is, der is vrijheid. Freedom Reigns, het wordt zong door Michael Larsen.

Psalm 11. Een psalm van David voor de koordirigent. Ik zoek mijn bescherming bij de Heere. Waarom wordt dan tegen mij gezegd: je kunt beter een schuilplaats in de bergen zoeken? Kijk zelf maar, de goddelozen leggen hun boog al aan de schouder en spannen de pijlen om de rechtvaardig te treffen. Als zo de bodem onder iemands voeten wordt weggehaald, wat kan een rechtvaardige dan zelf nog doen? De Heere woont in zijn heilige tempel. De troon van de Heere is in de hemelen. Zijn ogen zien alles en beoordelen wat de mens doet. De Heere stelt de oprechte mensen op de proef, maar hij haat slechte en gewelddadige mensen. Boven het hoofd van slechte mensen trekken de wolken samen. Vuur en zwavel hagelen op hen neer en een schroeiend hete wind wordt hun deel. Want de Heer is rechtvaardig. Hij waardeert het oprechte handelen. Zij die hem volgen, doen zijn wil. En daarom zijn zij in staat hem recht in de ogen te kijken.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, dat wil je gospel wensje, maar het nummer uw woord. Ik had van een beetje, ik weer een dagboekje, mijn naam vond ik weer een heel mooi stikje. En dat komt eerst uit Psalm 18, vers 40. Een stikje, ik lees het even voor uit de Friese Bijbel. Psalm 18, vers 40. Dit stiet, jo geurde mij mijn kraft om te vjochtsen. Jo trouwe mijn beneders onder mij deel. Jo geurde mij mijn kraft om te vjochtsen. Jo trouwe mijn beneders onder mij deel. Hij jouwt dus kracht om te vjochtsen. Om God met kracht voor de strijd. In de psalm worden van Joed is koning David on het wit. Hij had een maatje met alle handen vijanden. Maar met Gods hulp overwint hij hun heel. En daarom dankt hij de Heer. De woorden van oorlog, strijd en overwinning in de psalm stier misschien vier van ons alledaagse leven van Joed. Ja. Doe bist geen koning die het oorlog voert, neem ik aan. Maar toch kan deze psalm u een heel soort leren. Want soms hebben wij extra te voeren. Bij moeilijke dingen die te oorkomen. Of mijn meisje, mij waars toe botst. En in dat alles de strijd mij de zonde. Het gevecht om Gods wij te blijven. Wie mij van David leren, werd dan de kracht te vinden is. Bij God. Vreeg je hem maar om die bij te steen. En deze psalm wies ten slotte ek vooruit naar Jezus. Ja, toen ik dit stukje les moest ik ek denken aan vorige week. Toen ik hier naar Donne de Haan had verteld. Over haar leven wat er ook kon kwam is. De tornado die op haar kwam is. Maar die op haar oude kwam is. Maar ze viel haar heel veel dragen door God. En ze is er ek weer goed terug heen gekomen. Terug de strijd heen. Maar het zit wel, je moet de stappen zetten. Had ze echt dien. En dan, God giet gewoon mij. Hij is erbij. Ja, en David zong echt dat Gods volken voor hem op een knie, dat God volken voor hem op een knieën dwingt. Maar dat weer door maar heel beperkt. Jezus is de grote strijder tegen zonde, de Heer en de duivel. En op een dag zal elke knie van hem buigen, dan moet elke knie erkennen. Hem erkennen als Heer. En dan is de strijd wat we nou echt nog ben in zitten goed voorbij. Ja, misschien zit u op een hechtepunt momenteel dat zij strijdt. Nee, heb ik net. Want misschien bevist ik in dal of best weer aan het opklauteren. We mij weten. We mij de strijd ongeen en hij is erbij. Hij jouwt us de kracht. Zijn kracht zal in us wezen en hij is us helper. Hester Bats en Gerard Troost, jongen, nou, tot aan die dag.

Tot aan die dag. Watson Drog, Hester Bats en Gerard Roost. Ja, ik vertel, ik krijg het ook oor naar Donna de Haan, die weer vorige week het gasten had verteld hoe ze haar dragen vielde in Tinsie Tornade die het op haar auw kwam. Woest het weer waarom, Jere? Dat kennen komende weken nog via uitzending gemist van RTV NOF. Dat weer een heel bijzonder verhaal wat ze verteld had vorige weken. Jeremy Kemp, hij zong nou Rain in Me.

Jeremy Kim, wie dat mij het noemen, Rain in Me, regeer in mij. Ja, dan heb ik van een beetje, ik weer verhaal mijn naam uit het leven van Spurgeon, doet er nog een bijen wie. Het boek is Kreunter, Tony Hutter, en dan komt uit het boek Hoe een spin het leven van een man redde. En van een beetje, nummer 20, één grote familie. Het is in het Nederlands gekregen, maar ik beschik het in het Fries te vertellen. En dan lees ik eerst even tekst uit de Bijbel. Efeze 3, vers 14 en 15. En dan pak ik even weer de Friese Bijbel. Wat is dit? Efeze 3, vers 14 en 15. Om die reden boog ik de knibbels voor de heid. Want wat alle mierskip in de hemel... om die reden boog ik de knibbels van de heid, van waar het alle meerskip in de hemel en op aarde zijn namen krijgt. Ja, om die oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemel en op aarde genaamd wordt. Op Vredimianne, 3 mei 1850, rond Charles, maar liefst 12 kilometer naar het plakje Eilheim, werd er in een rivier de Laak doopt waard. Terug in het water onder te keren en weer boven te komen, leerde Jean dat hij mij Christus verboen wie in zijn deer en zijn opstanding en dat hij hem volgje voer. Er weer een heel protte meisje bij en doet Charles, letten we waarom zeg, op die bijzondere dag, zei hij, ik ben voor 1000 angsten kwijtrekken in een rivier de Lark. Charles wil al jaren doopt. Dat hij zijn paken dien, doet er nog een baby weer. En zijn mem weer dan ek, net zo blij dat Charles nou ek als volwassene doopt waard. Ze zei tegen hem, o Charles, ik ga zo vaak voor die bidden, dat God een christen van die meidje woord. Maar ik had nooit vreeg als toen baptist, en dat is een die het voor de volwassen doop kiest, als het een baptist worden zoest. Charles antwoordde daarop, dan had er jou nog volle meer jong, dan weet je om vroeger, mem. Zo is hij. Ja, inmiddels werd Charles 16 jaar en wenne hij in Cambridge, werd er ek naar de kerk gegaan. Op een snijn, waar daar het heilig avondmaal houden. Bij het avondmaal gedenken tinkel leugen onder die van de Heer Jezus onder het kruis. Na de dienst sprak Charles een man aan die het vlak bij hem ziet. Hij koe hem net, maar hij vroeg, is alles goed met jou, meneer? De man zei, ik ken die net. Charles antwoordde hem, toch leeuw ik dat jou mijn broer binnen. Daar snapte de man niet van. Toen hij Spurgeon uit dat er wel een vreemde wie in deze stad, maar dat er pas lid werden wie van deze kerken en dat er zo krijgt te keren met deze man aan het avondmaal deelnomen hier. De dominee zei, vervolgde Charles, dat we alle keer broers binnen en ik leeuw hem. Dus ik dacht, lid ik even een praatje met jou meidje. Verbaasd, zei de man om aan. Doe zei er, alle meisjes, toen was ik heel gelijk. Geen met mij naar huis. Van nou, bist u mijn broer. Zolang als we lipje. Zo ging Charles met die man naar huis voor het brea eten. Ze hielden te keren hele goede gesprekken over God en over alles wat hij voor hun dien heeft. Van nou die tijd nodigde de man om alle snijden uit en ze bleven vreun voor de rest van hun leven. Alle leeuwigen, alle christenen, al elzenien die het in Jezus leeuwt, jet bij dezelfde geestelijke familie. Ze zijn broers en zussen van een ander en vormen het grootste gezin in de hele wereld. Paulus kreunde eroor. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welk al het geslacht in de hemel en op aarde genaamd wordt. En dan pak ik even weer in het Fries erbij. Om die reden boog ik de knibbels van de heid, van waar het alle meerskip in hemel
en op iedere zin naar me krijgt. Ja, als je een christen bent, als je leeft in Jezus, dan yes, doe bij God. Je maakt deel uit van zijn grote familie, van zijn gezin. Hij is die heid en alle oren leeuwen binnen die broers en zussen. En wat het betekent als God, dat als je een bent van God, dan jongen de holy eyes oor. God's child.

Ja, dat vind ik de Holy Eyes, maar het noemt God's Child. Ja, en ik zou zeggen, let het licht maar schijnen, terug die hinnen. Schijnlicht, daarover zongt Remco Hackert.

Dat weer Remco Hackert, maai het nummer Schijnlicht en deel je warmte. Ja, maai weer ik dan al hier op zijn eigen manier. Gewoon wijs zat we binnen. Ja, dit oren zit er ook al bijna weer op. Het laatste nummer zit al klaar. Dan moeten we even onderbreken voor reclame en journaal. Maar dan ben ik er nog. Maar het laatste oren om tussen 4 en 5 uur. Op deze stuurde RTV NOF. En als je gegeven wat er in de agenda zit. Ik heb nice oren vervolgd, broers en zussen. En ik heb ook weer een psalm. En natuurlijk een soort muziek. Ik zou ze graag ons straks. Ja, en ik sluit dit oren oude meien noemen van Left and Right Ministries. En nij noemen van hun het noemen Be an Offering. Graag ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Nou, verhaal je, ben je er klaar voor?
2: Ik vind het zo spannend.
3: Hij is turbo en.
2: Ik is toch turbo en, net?
1: Nou, even serieus. Alle jullie.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
2: De Friese Motorfiets.
1: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
3: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
1: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
11: Marinus Keukens?
10: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
12: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
13: Zo, dat ziet er gaaf uit.
12: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
14: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
12: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
15: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
16: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
17: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
16: Oef!
17: Ja, rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
16: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
17: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
18: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat eens keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
19: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op fjouwer oeren.
20: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
21: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Italië wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat daarvoor binnenkort een voorstel aan de ministerraad wordt voorgelegd. In het voorstel staat verder onder andere dat ouders van buitenlandse leerlingen die moeite hebben met integratie ook Italiaans moeten leren. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
11: Ja, echt maatwerk!
22: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
23: SGmaatwerk.nl.
24: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
23: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
22: Keukens en kasten op maat.
25: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
6: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
7: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
8: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boord. Van kruiden tot gereedschap.
9: En van speelgoed tot feestartikelen.
8: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
9: Max Voordeel in Den Boord.
10: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
11: Dit is RTV NOF.
12: My No Gospel Time.
13: Het komende oeren zit vol met gospelmuziek, Nice en de Blede Bradskip.
14: Ja, en mijn naam is Tjerkje Broers, maar ik ben er alle snijnte metjes van 2 tot 4 oeren. Live vanuit de studio hier in de Westerheen op RTV NOF. En wat ken ik dan in dit oeren? Nou, ik zag even wat er in de agenda zit. Ik had Nice, oeren ze vervolgde broers en zussen en aansnek wermpsalm. Ja, en ik zou zeggen, als toe ik iets voor de agenda haast of voor dit programma, een item of wat dan ook, of misschien een mooi noemer, stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, en dan beginnen we mijn muziek. Ik heb een noemer klaarzet, oor grote verzoendag. Wat een groot gejuich.

Psalm 29 door David. Geef de Heere eer, bewoners van de hemelen. Bewijs hem eer en prijs zijn grootheid en zijn kracht. Prijs zijn naam en buig u voor hem neer. Trek uw mooiste feestkleding aan. De stem van de Heere klinkt over de zee. De Almachtige God laat de donder weer galmen. De Heere beheerst de geweldige wateren. De stem van de Heere is krachtig. De stem van de Heer is glorieus. De stem van de Heer laat de cederbomen breken, zelfs de ceders van de Libanon. De bomen van de Libanon springen op als kalveren en de bomen van de Hermon als woudossen. De stem van de Heer splijt de vlammen. De stem van de Heer laat de woestijnen sidderen. De woestijn van Kades beeft onder zijn stem. De stem van de Heer doet de hertenjongen geboren worden. De stem van de Heere laat het schors van de bomen vallen, maar in zijn paleis brengt ieder hem eer. De Heere was verheven boven de zondvloed. De Heere is de machtige koning tot in eeuwigheid. De Heere zal zijn volk kracht geven en zegenen door het vrede te geven.

Dat weer Exodus rood bent, maar Psalm 29 waard zong. Eerst waard te voorlezen en doe zongen zij hem. En dan kiest nou Jere naar je. Natasja Voordes. Ik ga kozen voor het nummer, een nummer van haar cd Wijs mij de weg. Ik ga kozen voor het nummer Almachtig God.

0: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, dat weer Natasja Voorhees. Zij zong Almachtig God. En dan is het noteerd voor Nice, Orisse Valde, broers en zussen. En van een beetje het verhaal van Alia. Alia komt uit Egypte. En om veiligheidsredenen is Alia een schoolname. Alia vertelt, Jezus had mijn gezin redden en mij na en na leven doen. Maar deze jubelkreet beëindigt de Egyptische Alia, ze is 48 jaar oud, haar vurige gebed. En ze had een heel soort om dankbaar voor te wijzen. Alia is een mem van 4 ben, 2 volwassen dochters en een zoon en 2 tienerfamkes. Ze wennen in een dorp in het zuiden van Egypte. Haar leven is net makkelijk. Haar man had meerdere handicaps, werd door de zorg voor het inkomen en het gezin voor het grootste pad op Alia deelkomt. Daarbij komt ook nog eens dat ze christen is, ze leeft in Jezus. En daarmee maakt ze deel uit van de minderheid die zwaar vervolgen wordt. Alle beslissingen die ze nemen maat vallen haar soms heel zwaar. Ze zegt ze zich noodzaakt om haar dochter te trouwen te laten met een moslimman, omdat ze leeuwde dat ze haar onder de pannen brengen moest. Maar wie dat nou wel voor zo'n verstandige keuze die ze maakt had? Op een dag rond Alia met tranen in haar ogen en pinnen in haar hart een tjerke binnen. De weer krijgt een gebedsbijeenkomst ondergang. Alia besluit om haar hart uit te storten van Jezus. Neem de controle om mijn gezin, mijn toekomst van mij oer, bad ze. Dit gebed, dat was een kantelpunt in haar leven. De gebedsleider die bad met haar en bracht haar in contact met lokale open doors partners. Die kwam bij haar op bezoek en ze nodigde haar uit voor een discipelschapsgroep. Alia leerde hier hoe ze als een christelijke man met liefde, geduld en Gods wijsheid haar ben op kon voeren. En dat weer iets wat ze werd ze nooit wat van weten hier. En ze beseft nou dat opvoeden net alleen een keer over het zwaarje van Brea op de plank, maar ook voor het bouwen van relaties en over vertrouwen. Alia brengt nou volle meer tijd met haar ben terug. Ze luistert meer naar hun. Ze bidt mij hun en ik vaar hun. En ik wist ze te voorkomen dat haar 2e dochter een slecht huwelijk omging. Een moslimman wou mij haar trouwen en bleef aandringen op een huwelijk en bekering tot de islam. Maar Alia stierde deze keer haar mannetje. Ze was sterk en ze bezweek net onder de druk. Maar Alia had nog een hele protte meer reden om God dankbaar te wijzen. Haar heerlijke zin is inmiddels actief geworden in het leeuwen, in de meerskip. En zelfs haar man, met al zijn gezondheidsproblemen, doet zijn werk mee als het gezin God ontbidt. En daarom roept Alia het nou heel vreugdevol uit. Jezus had mijn gezin redden en hij had mij een nieuw leven doen. Nou, er staan ook al hier gebedspunten bij. Dank God dat hij Alia's gebed verjet heeft. En bid dat Alia, Hamon en de ben getuigen van God leefde in kracht wezen mij in hun eigen omjouwen. En dat al haar ben ik het famke wat trouwd is, dat ze Jezus bloot volgen. Ontzaf hier het verhaal van Alia uit Egypte. Het is weer waarom te lezen op de site van Open Doors. Ja, er zijn binnen nog volle meer verhaallijke getuigenissen. En ik zou zeggen, ze bleef bidden voor al zijn broers en zussen, waar ze zich bevinden. Vier oud, maar ik dichtbij. Even zien. Het volgende nummer wat ik leerzet had, is van het Oslo Gospel Choir. Gebed voor de stad. Prayer for the city.

Ja, dat weet Oslo Gospel Choir, maar het noemt Prayer for the City. Gebed voor de stad. Ja, en dan kies nog naar de band Havermaal, Jere. Ik heb een nummer uitzocht van haar CD Roots. I Sing the Mighty Power.

Ja, dat weer een Nederlandse band, Half a Mile. Een nummer van hun cd Roots. I Sing the Mighty Power. En het volgende nummer wat ik lees, het Half, dat komt van de gospelkoor The Lighting Stars. Je komt uit Ureterp. Ik ga kozen voor het nummer, eigenlijk een gebed. Adem in mijn leven.

Ja, dat is je gospelkoor De Lighting Stars uit Ureterp. Maar het nummer Adem in mijn leven. Een nummer van hun cd Adem. Dan is het noteerd voor de agenda. Ik had 2 puntjes die ik vond op onze site rtv1.nl onder kopje agenda. Ik had er 2 uitpikt die het bij dit programma passen. Ja, er staat nog volle meer op, dus... Sure, neem daar ook eens een keertje. Ja, sure, er gewoon eens een keertje op. Want er is een heel soort te doen in de regio. Ja, indien item kan er ook opstaan, had het er nog net bij staat. Stuur dan een mailtje naar agenda@rtvnof.nl. Dan het eerste item. Onkomende vrijdag, 25 september. Dan is er weer een Noordermannenavond. Sprekers zullen wijzen Theo Talsma. Theo komt oorspronkelijk uit Nijbeets, maar hij werkt nu in eerst Duitsland, tegen met zijn vrouw in 2 benen, nadat God hem daarvoor roepen had. Ze binnen hier een baptistengemeente begonnen. In 2022 met 4 meisjes en nu komen er alle weken zo'n 60 meisjes keer. Theo leeft in handen. De lingen 29, het hartstik wat werden ze zelf moeten uitstappen in ons leven en ons slag gaan in Gods koninkrijk. De jongen beginnen om 8 uur, vanaf 11:08 bij het welkom. En het is weer bij Veenma Mechanisatie in Dokkum. En dat gebouw staat onder Hegedikken, 53 in Dokkum. Dus de Noordermannenavond. En neem gerust in vrienden, buren of familie mee. En dan even zien. Ik kan nog een item. Onkomende snijn, zo'n 20 september. Dan is er een kerkendienst in een feesttent in Burgum. Zie het licht, wees het licht. Na het grote succes van vorig jaar organiseert de werkgroep Zending en Evangelisatie van de Vrije Evangelische Gemeente in Burgum op Snijnemjanne, zo'n 20 september, voor de 2e keer voor alle inwoners van Burgum met een kerkendienst in een feesttent op de Loswal onder Burgemedaam in Burgum. Ja, ze schreeuwen, we vinden het een mooie kans om te keren als dorp een tjenst te beleven, zoals dat vroeger brukkelijk weer in Burgum en in de Litsere dorpen ook nog steeds baat. De tjenst zal beginnen om 10 uur de Mianners. Vaargongen is Harold ten Kaat uit Burgum en er wordt meewerken door de gospelgroep The Lighting Stars uit Ureterp. Nou, die hem krijgt jaren kind. Het thema van de tjenst is Zie het licht, wees het licht. Voor de jonge jeugd zullen weer een hoekje in de tent gaan maken worden, met ze kinderkleuren en knutselen. Na de tjenst is er gratis koffie, thee en ranja met cake in de tent. Elsenien is van harte welkom. Ontzaf hier de agenda in deze uitsturing van Gospel Time op RTV NOF. Kies nou jaren naar de band No Fear, maar het nummer 4.

Ik heb vuur, een hart vol van vuur. Dat wie je er bent, nou veer. En Joyce for People, Gospel Choir uit Dokkum, ze zongen nou Father, we adore thee.

Joy for People Gospel Choir, u dokken meid noemen vader, we adore thee. Piet Smit, jongens, ik jij met de country trio bent, het nummer ik, is altijd hier bij jou.

Ja, ik ben altijd bij die song terug, Piet Smit en de Country Trail Band. Gospeltime deze snijnd zit er al bijna op het laatste, noemen ze het ook leer. Maar ik zou zeggen, ze blijven lekker jaren naar deze stuurder. Want haast dan neemt Harry Nienhuis het werk van mij oor. Mij zijn programma Geloven en Beleven. Hij is er tot 6 oren. En van 6 ons zo'n oren, dan is hij door mij woordklanken. En van nou zo'n oren, RTV met een café, mij Jitse Schregaardes. Dus nog een hele prettige belipje op deze stuurder. Je hoort op RTV en OF. Ja, ik vond het fijn dat ze er van een beetje weer bij weerst. En ik hoop natuurlijk dat ze er oren wieken ook weer bij bist. En het programma van vorige week, onder andere gesprek met Nadonne de Haan. Heel bijzonder gesprek hou ik gewoon. Dat is komende week ook nog weer om te jaren. Via rtvnof.nl, uitzending gemist. Ja, het laatste nummer. Weet ik dat mijn uitgaan, dat is van Joke Buijs, Veilig in Jezus Armen. Dank u wel voor het jaren van een beetje en dat is de bijwerst. Ik wens je God zegen voor de komende dagen, voor de komende week en graag ont een oren keer.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het is hier inspirerend koud in je huis.
2: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
3: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit per of schuim.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
4: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat Reje in Boetenpost.
6: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
6: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford
10: en Opel.
11: Agoeie, rijtje. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
12: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
11: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.

0: Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
1: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
2: Oef, Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
0: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
1: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: De pannenkoekrein.
7: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
6: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
8: Baken? Zullen we even op een stoel?
9: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
8: Baasmazitcomfort.nl.
10: 3 jaar garantie.
11: We want more. We want more.
10: 5 jaar garantie.
11: We want more. We want more.
10: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten en hun bondgenoten voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten. Volgens Iran wordt een nieuwe Amerikaanse aanval voorbereid. Bij een nieuwe aanval zegt Iran langdurig terug te zullen slaan tegen Amerikaanse bases en belangen, waarbij ook regionale bondgenoten van de VS als tegenstanders worden gezien. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. De politie heeft de 2 mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een stoel, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
22: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein.
16: Wat een mooie
0: mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
1: Ja, echt maatwerk.
2: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
23: SGmaatwerk.nl.
24: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
25: Wij hebben haal- en brengservice.
23: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
24: Keukens en kasten op maat.
26: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietig litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
27: Dromeesje maar in beheining.
28: Maar gewoon CA Plus, een certificaat, hè?
26: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
29: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
30: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
31: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
32: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
33: Nou, verhalen je. Ben je er klaar voor?
34: Oh, ik vind het zo spannend.
35: Hij is turbo en heu.
34: Ik is toch turbo en net?
33: Nou, even serieus.

0: Goedemiddag, harkers. Welkom in Geloven en Beleven. Vanmiddag gaat Dirk Verbeek weer verder met zijn Bijbelstudies. En ik wens je hem daarmee ook een heel goed oerenta.
1: Goedemiddag, luisteraars. Allereer weer van harte welkom bij het programma dat we de Bijbel bij iepen doggen en waar wij eind juni voor het laatst een Bijbelstudie doen hebben over Israëls terugkeer en herstel. En dat is naar een aanleiding van een boek van Christiaan Stier en dat gaat over de herbezinning op de profetieën. Er zijn een hele prutte profetieën over Israël, over de toekomst, die misschien wel eens verkeerd tapost worden. En ja, dan is het goed om daar onnij te denken, want in 1948 is de staat Israël weer oprichten. En is dat nou naar de belofte van God of net? En er zijn verschillende meningen over. En zo gaan wij ja, als een rede lijn eigenlijk terug de Bijbel heen van Gods bedoeling met het volk Israël, wat met Gods plannen met het volk Israël en welke profetieën binnen of vervuld, welke mat nog vervuld worden. En dat is mooi om dat allereer te beschien. En zo gaan wij dus toch een rede triet, als een rede triet, toch de Bijbel heen. En ik jou eerst even een korte samenvatting van wat we al hier horen hebben. En dan komen we, ja, dan de nieuwe komen we even verder uitgebreid op de dingen in. We hebben toen horen over de roeping van Abraham. Het volk Israël is begonnen met de roeping van Abraham. En God beloofde Abraham dat hij Abraham zegenen zou en dat er beloften aan jou waren en dat God ook een verbond met Abraham sluiten had. Dat God zijn nageslacht, het nageslacht van Abraham, dat God dat aan het loon, dat het loon van Kanaan krijgen zal. En ja, die belofte in Genesis 13 en 13 vers 15 en Genesis 15 vers 18, daarin jouwt God ook de grenzen aan hoe groot dat loon wezen zal. Maar God had ook al tegen Abraham zijn van: ik zal je volk zegenen, ik zal in mij je geslacht zal alle volken van deze aarde zegenen worden. Maar ze zoen 400 jaar naar Egypte ta. En de vierde generatie zou terug, zou weer omkomen uit Egypte. Maar de maat van de zonde moest eerst vol worden van de ongerechtigheid van de Amorieten. Net jeder kon ze naar het beloofde loon Kanaan ta. En God zei ook aan Abraham van: do mast ek dien ben en die nageslacht mast do leren om gehoorzaam te wezen. En dat kunnen we lezen in Genesis 18 vers 19. Ik zal dat even opzoeken en lezen. Genesis 18 vers 19. Want het is een belangrijk vers wat we vaker voorbij komen. Wat een hele grote betuiging had ik voor de rest van de Bijbel. En er staat er in vers 19. Want ik heb hem uitgekozen. Dus Abraham. Opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven. Om de weg van de Heere in acht te nemen. Door gerechtigheid en recht te doen. Opdat de Heere over Abraham zou brengen wat hij over hem gesproken heeft. Dus de beloften komen net jeder uit dan uit Abraham met zijn nageslacht gerechtigheid en recht dwars zullen. Nou, we weten dat het heel vaak net gebeurd is en dat dus die beloften ik steeds maar weer opschoot waren. De lijn van de beloften gaat via Abraham, oer op Isaac en dan weer oer op Jacob en waar daarna komen. Nou, daarna, als het volk 400 jaar in Egypte west is, dan komt Mozes en die verlost het volk uit Egypte en daar sluit God op de Sinaï, de berg Sinaï, met het volk Israël een verbond. Het oude verbond met al je regels en wetten en je weet ook dat zien geboden waren der Ekjoen. En daar waar ik zei van God zal je hem vieren naar dat loon Kanaan, maar het loon is van God. Het loon Kanaan is van God en zij mooie in dat loon wennie. En de scheuren in Leviticus en Deuteronomium, ik al je verordeningen en wetten ontstaan. En de zegen en de vloek in bijvoorbeeld Deuteronomium 28. En wat er skreun werd over de zegen en de vloek, dat had betekenis voor de hele rest van de Bijbel eigenlijk. Want die vloek is 5 keer zo lang als de zegen. En als het volk ongehoorzaam wie, dan zou de vloek eigenlijk oer het loon komen. En dat wordt dan in 4 fasen eigenlijk verteld. En de eerste fase is dat het, als het volk ongehoorzaam is, dat er vervloeking komen zal over de stad en over de vee en over de vruchtbaarheid en het loon zelf. Dus er zullen teleurstellingen komen, er zullen mislukkingen al je wezen. En de tweede fase is, als het volk ongehoorzaam is, dan zullen bijvoorbeeld orenvolken zullen in het loon Kanaan komen om dingen voor te roven. Dus eten, de opbrengst van het loon, krijgt ze de Midjanieten dan uit het loon kwamen in de tijd van de richteren. En alles roofden, zo zal het dan gebeuren. De derde fase, als ze dan nog ongehoorzaam binnen, dan zullen ze naar een vreemd loon in ballingschap gingen. Nou, we weten dat het 10e stammenrijk naar Assyrië gingen is en het 12e stammenrijk naar Babel. Maar de uiteindelijke fase is de verstrooiing onder de volkeren. En dat is in zondag na Christus is dat gebeurd onder Titus, die de tempel verwoest had en de muren van Jeruzalem. En dat ja, het Israëlitische volk over de hele wereld verstrooid is. En dat stiel aankondigen dus in Deuteronomium 28. Als uiteindelijk, want omdat ze de Heer Jezus aanwezen hadden, waren ze dus verstrooid over de hele wereld heen. Nou, dan kunnen wij in Deuteronomium 30, daar staat vers 1 tot en met 5, daar kunnen we lezen dat God uiteindelijk het volk Israël verlossen zal uit de ballingschap waai, uit de verstrooiing van de wraad. En we passen dat vaak ta op wat er in Jontje 48 gebeurd is en wat er nu nog steeds is dat God mensen, Joden, uit de wereld naar Kanaan weer verombrengt. Maar dat kan er net op slaan, want er staat heel duidelijk in Deuteronomium 30 dat het volk zich eerst bekeren moet. Het volk moet zich bekeren en dan zal God het volk weer ombrengen naar het loon Kanaan. Nou, het jouwt heel duidelijk om dat het volk toch Mozes in de woestijn leidt wordt. En juist in die 40 jaar in de woestijn wordt het volk uitzuiveren. Want ze binnen vol alle jaar die 2,2 miljoen mensen terug de Schelfzee gingen. Maar dat zei het net dat ze alle jaar red binnen. Dat ze alle jaar verlost binnen. Dat ze alle jaar joden in God. We zeggen bijvoorbeeld bij de tolve verspieders, dat het zien verspieders binnen die het net vertrouwen op Gods woord om het loon Kanaan in te nemen. Josia en Caleb wol, maar het zien net en het volk lusteren dus alle jaar nooit die het zien verspieders. En als juggen we ook dat die generatie, die oudere generatie, alle jaar stoorn is in de woestijn. En dat de mensen onder de 20 hier de volgende generatie dus het beloofde loon binnengingen is. Dus er wie een soort zuivering. En dan neemt Josia het oer. En Josia die brengt ze terug de Jordaan heen. En dan komen ze in het beloofde loon. En dan komen ze meer bij Gilgal. En daar moet ze eerst besneden worden. Want dat is in die woestijnreis net gebeurd. God wil dat er een gereinigd en een geheiligd volk het loon binnenkomt, het loon Kanaan binnen. En ze vieren dan ook het Pascha. Wij voor het eerst sinds lange tijd. Nou, nadat Josia het volk in het loon beloofde loon bracht had, dan komt de richterenperiode, dan komt er een nieuwe generatie die de Heere net koeën. En dan zullen we ook in die tijd van de richteren dat er een soort visieuze cirkel ontstaat. Het volk, Joodse volk, had het goed. Ze konden afgoden achterna, ze konden afgoden tjenien. En dan stuurt God dus orenvolken om het volk Israël moeilijk te meiden. Hij brukt misoogsten. Hij brukt bijvoorbeeld zo de Midjanieten om de oogst te roven. En dan komt het volk in de benauwdheid en dan roept het aan de Heeren. En dan stuurt de Heeren een richter. En die richter die overwint dan weer die omringende volken die het hun benauwen. En dan jit het weer een hele tijd goed. En zij jit dat steeds maar weer in de richterenperiode. En dan komt de tijd van de koningen. En in de tijd van de koningen viel er toch een prachtige bloeitijd. Vooral bij David en bij Salomo. En we zeggen eigenlijk dat Salomo dan de tempel bouwt. En wat daarbij opvalt is dat de tempel klaar is. Dan doet Salomo een gebed. En het gebed komt oerien, maar wat er in een heel groot gedeelte van de vloek van Deuteronomium 28 staat. En hij weet, krijgt ze als Mozes en Jozia wisten, dat het volk zondig is in het beloofde land. Zo weet Salomo dat ek en hij bidt dus, Heren, als ze die en die zonde doggen en ze bekeren zich, wil jou dan weer ontfermen oer het volk. En zo is dat gebed heel lang. Dus Salomo wie daarvan bewust. En des juggen we ek weer, het volk moet zich bekeren voor het God weer hoe dat volk bekommert. Maar Salomo zelf valt dan ek in de zonde, mooi, Sanfele Frolli. En dan leert het mis. En God straft dat volk dan ek. En dan juggen we ek de scheuring in het riek, in het sinjestammen en de twastammen. En koning Rehabiam en koning Jerobiam. En het is natuurlijk verschrikkelijk als het volk in twee gedeelten uit één squat. Nou, tijdens die koningen winden ek profeten. En bijvoorbeeld Jesaja, Jeremia en al de andere profeten. We zeggen in de Bijbel dat die achter de koningen omkomen. Maar de profeten die profeteerden natuurlijk tijdens de koningen. En ze roepen altijd op ta bekering, het volk op ta bekering. En dat is ik ontzettend belangrijk. En dat zorgt ik dat die mensen het ontzettend moeilijk had. Gewoon had die profeten. Want ja, ze waren uitlaken, ze waren vervolgd en al die dingen meer. En dan lees ik ook van in hoofdstuk 25 van Jeremia. Ook heeft de Heere tot u al zijn dienaren de profeten vroeg en laat gezonden, maar u hebt niet geluisterd en uw oor niet geneigd om te luisteren. Zij zeiden, bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg en van uw slechte daden. Dan zult u eeuw uit en eeuw in blijven wonen in het land dat de Heere u en uw vaderen gegeven heeft. Dus het volk Israël waar oproepend zou zich bekeren en ze, dan mochten ze dus in het loon blauwen. Maar bij ongehoorzaamheid wie de consequentie dat ze in ballingschap gingen. En ze werden ongehoorzaam, want ze gingen in 490 jaar nooit rekening houden met de sabbatsieren. Na 6 jaar kwam het zonde hier en dan mocht er mochten ze net op het loonwerkje steeds maar, dan moest alles wat er groeit vanzelf groeit, dat mochten ze plukken meen ik, maar ze mochten daar net verder de groen bewerken of het wie een sabbat, het loon moest rust hebben. Maar ze hadden het 490 jaar lang net dien, dus ongehoorzaamheid en ze binnen de zondig hier ben ze naar Babel. Nebuchadnezzar had hun ophellen en ze ben in ballingschap gingen naar Babel derde. En dan zie je nadat ze in Babel komt binnen, dan is Daniel dus ek in Babel. En Daniel bestudeert dan het boek Jeremia. En daar leest erin dat na zondig hier het volk weer veromgeen kan, dat de ballingschap zondig hier door is zoen. En hij heeft dan ek in gebed naar de Heere ta. En hij doet belijdenis voor het volk. En hij roept God om zich weer te ontfermen oer het volk is.

God, koning Kores, of koning Cyrus van Perzië. Hij wekt de geest van die koning op. En hij zei, die koning die zei tegen het volk, tegen de Joden, je moet weer omgaan naar Jeruzalem om de tempel te bouwen, om je God weer te tjennen. Maar dan is er maar een relatief lits gedeelte van het volk dat we veromjet onder Zerubabel, onder Nehemia en Ezra. En die moeten dus de tempel weer bouwen en Nehemia bouwt dan ook weer de muren om Jeruzalem heen. En dan zien we ook weer in het boek Nehemia dat Nehemia weer precies hetzelfde gebed eigenlijk bidt wat ik Daniel bid had in Babel werd hij weer. En dat komt weer oerien, ik weer mooi belijdenis, mooi bekering van zonden, naar onderleiding dus van Deuteronomium 28, de zegen en de vloek. Een liedsgedeelte keert weer om. We zien vaak in de profeten dat de eerste komst van de Heer Jezus en de tweede komst in één eigenopslag joen wordt. En ik lees even aan je Jeremia 23 vers 5 tot en met 8. Destijds zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. En daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, en die het gebracht heeft uit het land in het noorden, en uit al de landen waarheen ik hen verdreven heb. En ze zullen wonen in hun eigen land. We moeten goed beschouwen dat je nergens over de gemeente, over de christenen en uit de heidenen sprutsen worden, want dat wie toen nog een geheimenis. En hier zien we dus in een profetie dat zowel de eerste komst van de Heer Jezus, dat betekent dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan, maar ook dat de Heer Jezus letter weer omkomt, verheerlijkt om het duizendjarig Frederik te stichten, wat vrede is, wat hij regeren zal, en in dat in gerechtigheid. En dat is zo prachtig mooi. En er zit er ook bij van, dan zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Nou, dat nota had Israël, zolang het niontje van 1948, nog nooit onbezorgd winnen. Dus het is een profetie die in de eindtijd uitkomen zal. En dat nota zei ze ook altijd van, ja, God had Israël verlost uit Egypte. Maar na de tijd had de Heer Jezus en God de Joden uit alle volken weer omhellen zullen gaan, uit alle landen, dan zullen ze dan weer wennen in het loon, dan zal dat zijn weer zo waar de hele leef die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft en die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarin ik hen verdreven heb. Dus dat zal dan zijn worden. Dus er komt nog een vervulling dat alle Joden, steeds maar uit de wereld, weer naar het Long Canaan weer omkomen zal. Nou, daar hebben we een heleboel dingen opgenomen uit het Oude Testament. En dan gaan we in het Nieuwe Testament verder. En in het Nieuwe Testament weet je dat daar sprutsen wordt door Johannes de Doper. Johannes de Doper is de wegbereider om de wei van de Heer Jezus vrij te maken. En Johannes roept dan ook op, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En we weten ook van dat Johannes de Wier, dat ook de Heer Jezus de Wier. En de verwachting weer dus bij de Joden, dat de Heer Jezus komen zou om het volk en het loon te herstellen. Om het loon en het volk te bevrijden van alle vijanden die het op hen afkwamen. En Johannes moest het volk voorbereiden dat de Heer Jezus Christus als koning inwijd zou wezen. We lezen dat ik in Lucas 1, vers 16 en 17. Ik weet niet of ik het zo goed

aankin. Lucas 1, vers 16 en zontjen. Misschien is het goed dat je met een Bijbel bij hem had, want dan kun je controleren, kun je mij lezen. Ik had het in het begin net zijn, maar het is goed om de Bijbel erbij te hebben. Lucas 1, vers 16 en zontjen. Dit is een heel lang hoofdstuk, Lucas 1. Er staat het volgende. En hij zal vele van de Israëlieten bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzaamheid tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen. En dan komt het om voor de Heer een toegerust volk gereed te maken. Dus dat de Heer Jezus welkom wezen zou in hun bidden als hun koning. Johannes doopte in de Jordaan en dan zeggen we dat er dat gier onder belijdenis van hun zonden. Dan zeggen we, krijgt ze als bij toen het volk bij Josia door de Jordaan gier en dat het volk daar besneden worden moest en dat ze geheiligd en gereinigd worden moest. Dat zeggen we hier precies gelijk bij Johannes de Doper eigenlijk weer veromkomen. Dat God, als de Heer Jezus kwam, dat er een wel toegerust volk hier, dat geheiligd en gereinigd wie om hem te tjinnen. Dat hun zonden afwosken wien. En dan is de vraag van wie de Heer Jezus welkom eigenlijk? Is Israël wel tot bekering komen? We zullen twee dingen der bij elkaar komen. De eerste is Matthäus 1, vers 20. Jozef, de Heer Jezus, toen de baby een namen Jan moest. Hij moest hem de namen Jezus Jan. En er staat erbij om het zonde te bevrijden, om het volk te bevrijden van hun zonden. Maar dan lezen wij in Lucas 1, vanaf vers 32. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dus twee dingen. Het volk zou bevrijd worden van de zonden. En God zou het loon herstellen, doordat de Heer Jezus op de troon van David als koning vestigen worden zou. Dat weer de verwachting van sommige Joden. Net alle jij meer, want het volk wie ik weer in verval. Maar er wien Godsen, mensen, die hien die verwachting dat de Heer Jezus komen zou om deze dingen te dwan. De prediking weer dus volkomen richt eigenlijk op het volk Israël. We horen even op, want we kunnen even luisteren naar een lied. En dan gaan we straks weer verder en dan lees ik het tekst uit Matthäus 4, vers 23.

In Matteüs 4, vers 23, daar krijgt zij destijds het volgende. En Jezus trok rond in geheel Galilea, gaf onderwijs in de synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk. En hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. In de oud-testamentische profetieën, daar ziet ik dat het koninkrijk komt en dat dan elke ziekte en elke kwaal ik genezen worden zoe. Maar de Heer Jezus, hij verkondigt hier dus het evangelie van het koninkrijk. Het koninkrijk dat komen zoe, waarin hij koning wezen zoe. Dat is ons wat we nou verkondigen. We gaan nou het evangelie van de genade. We leven in het genadetijdperk. Maar de Heer Jezus en Johannes de Doper verkondigden eerst het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk dat komen zoeken. Want er werd totaal geen sprake van de gemeente, want dat wie in het Oude Testament en in de evangelieën eerst echt nog een geheimenis. Zo had Paulus in de Efezebrief. Dus dat herstelde, het zo'n herstel worden van het Davidische koninkrijk, dat stie je op onbrekken. Maar tegelijk hier de Heer Jezus ik wil erg voor de volken om hun hinnen. God zei dat er een Canaanese vrouw bij de Heer Jezus komt. En die had een dochter en die is demonisch bezeten. En die vreegt om genezing, dat die demonen uitgingen. En dan zei de Heer Jezus nee, want ik ben alleen komend voor het hoes, voor de skiep van het volk Israël. En dan hoort die vrouw on en die zei van, ja maar de hoen eten dus ek van de tafel van de kruimeltjes die het van de tafel afvallen. En dan zei de Heer, groot is uw geloof. En dan werd die dochter ek genezen. Van dat moment. Dus God had wel degelijk erg voor de volken. En ik denk over daar even naar Zacharias 12 daar gingen. In Zacharia 12, daar zien we dat heel duidelijk naar voren komen, dat ik de Heer Jezus ergie voor de volken. Zacharia 12, vers 10 tot en met 11, en daar lees ik, juich en verblijd u, dochter van Zion, want zie ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heer. Veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heer gevoegd worden, want zij zullen mij tot de volk zijn en ik zal in uw midden wonen. Dan zult u weten dat de Heer van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Dus er komt een tijd dat de Heer Jezus, dat God in het midden van het volk Israël winnisil, straks in de toezendjerig Frederik, maar dat ik een prutte heidenvolken bij de Heere voegd worden en dat ze mooi mekaar bij de Heere tot een volk wezen zil. Dus er is ek erg voor de heidenvolken. We moeten dus altijd goed zien bij zulke profetieën dat we mooi een Joodse bril naar deze profetieën zeggen, want de Joden die winnen toen net op een hichte van de gemeente. Er werd dus een messiaanse hoop. En we kunnen dat ook lezen in de lofzang van Zacharia in Lucas 1, vers 60, dat het richtte weer op het volk en net op wat er boeten weer, op de heidenen. Het weer richtte op het volk Israël. Ik lees je in Lucas 1, vers 60. Tot en met 24. Er stond het volgende. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. Hier zeggen we dus dat het heel duidelijk voor het volk Israël is. Hij heeft naar zijn volk omgezien om verlossing tot stand te brengen. Verlossing van de vijanden, bevrijding uit de hoorn van dus iedereen die het volk Israël haat.
En hij bewijst dus echt barmhartigheid. En dan verwijst Lucas hier echt nooit dat God denkt aan de eed die hij aan Abraham zworen had. Dat hij het loon Jasua als een geschenk en het herstel dat het komen zou. Maar alles won weer in heiligheid en gerechtigheid. En ik had die tekst die Genesis 18 en ik al jeder onhellen. Dat Abraham zijn nageslacht recht en gerechtigheid waar moest. En dat zeggen we dat dan toen nooit gebeurd is, maar dat het in de Heer Jezus gebeuren zal. Omdat de Heer Jezus de leraar van gerechtigheid is. En dat hij dus dat koninkrijk vestigen zal, wat dus aan Abraham al beloofd is. Maar het volk, hier die verwachting. We kennen dat ik lezen bij de Emmausgangers in Lucas 24, dat ze oprinnen, maar de Heer Jezus, ze erkennen de Heer Jezus net. Maar dan zeggen ze zij ek dat zij verwachting ha op de Heer Jezus Christus. En dat zit in Lucas 24 vers 21. En ik had zo wat voor mij, 24 vers 21. En er staat, wij hoopten dat hij, de Heer Jezus, die stond hier dus, dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Dus ze binnen treurig omdat de Heer Jezus stond hier, want ze hield zo'n geweldige verwachting van hem dat hij de verlosser van Israël wezen zou. Maar het is net gebeurd. Het volk Israël voer de Heer Jezus net onnemen. En dan lezen we dat in Lucas 19, wat de gevolgen daarvan binnen. Het zit ook in Matthäus 23. Maar ik lees die hem vooruit Lucas 19 eerst, vers 42 tot en met vers 44. En daar staat het volgende. En toen hij, dus de Heer Jezus, dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. En hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat het uw vrede dient. Nu is het verborgen voor uw ogen. Dus zij hien witte kin dat de Heer Jezus het vrederiek oprichten zou. Maar zij had het besef net hoorn. Ze binnen tot het besef komen. En toen dat ze net tot het besef komen bin, kwam er geen vrede, maar er kwam wat oors. Er staat in vers 43, want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, en u zullen omzingelen, en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken, en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen om de andere laten, omdat u het tijdstip waarop u er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Dus de Heer Jezus zegt nooit hun om. Hij woe het volk verzamelen als een hin die de piekjes onder de vleugels verzamelen wil. Maar het volk is net dat geloof komen. Er waren nooit een omschoen, maar ze had net onderkend. En zo is het ook in deze tijd dat er nooit eens omschoen wordt. Dat God het evangelie van de genade aanbiedt. Het is nou het tijdstip. Maar of we de Heer Jezus net aannemen, of we net al jongen komen in hem, of we net uw zonden beleiden hem, vreeg je, dat hij kloppert op uw morgen, op uw door, van kom maar binnen, dan komt er geen vrede, maar dan komt het oordeel juist oer uw hinnen letter. En dat is vreselijk. We leven nog in die genadetijd. En dat zeggen we ook, dat de Heer Jezus hier eigenlijk doelt op wat er al in het boek Daniël beschreven is. In Daniël hoofdstuk 9, een heel belangrijk stuk eigenlijk. Daniël is ook een prachtig boek, werd in al een hele prutte dingen al hier uitkomen binnen, maar er ook nog een hele prutte dingen vervuld worden matten. En ik lees met hem uit Daniël 9, vers 24 tot en met 27. Ik kon dat ook even uitlezen. Dus dit 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Nou, de heilige stad is Jeruzalem, het volk ben de Joden, en er binnen 70 weken oer bepaald. En er binnen 70 ier weken. Dat binnen 70, dat is 70 keer zon, is 490 ier. En er staat er
Die tijd is bepaald om de overtreding te beëindigen. Dus als het volk ongehoorzaam wie, overtredingen dien, die zoen dan ophoren. En de zonden te verzegelen. Nou, als iets verzegelen wordt, dan is iets afsluiten. Dan is dat west. Dus dan zal het volk Israël geen zonden meer doen. En de ongerechtigheid te verzoenen. Dus dat er een verzoening komt van de ongerechtigheid. Nou, dan maar we denken aan de verzoening. Het werk van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Een gerechtigheid dus van alle eeuwen. Om visioen en profeet te verzegelen. Dus te verzegelen, het werd afsluiten. Dus wat de visioenen en de profeten alle je verteld had, dat alle je tot vervulling komen moest, zal dan vervuld wezen. Om de heiligheid van heiligheden te zalven, om het allerheiligste te zalven, dan zal de Heer Jezus in heerlijkheid weer omkomen om te regeren als koning over deze wereld. En dan zei er in vers 24, u moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias de vorst verstrijken in 7 weken en 62 weken. Dus hij neemt hier zo'n weken en 62 weken bij mekaar, dat binnen 69 weken. Dus dat zal de tijd wezen van al dat Jeruzalem herbouwd wordt. Maar we uitgaan van de moorden rondom Jeruzalem, wat in 445 van Christus gebeurd is, door Nehemia. Nehemia had de opdracht gekregen dus om de moorden om Jeruzalem te herbouwen. En dan plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Dus de Jeruzalem zal herbouwd worden, de tempel zal herbouwd worden, maar wel in benauwde tijden, het zal net makkelijk wezen. En als die 62 weken aanroem binnen, daarnaai, dat staat er, zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. En dat is de Heer Jezus. Dan zal de Heer Jezus uitgeroeid worden, terug het volk Israël en de Romeinen, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Dat betekent, het staat er wat moeilijk, maar het betekent dat er niets tegen hem is. Dus de Heer Jezus had nooit geen zonde dien. Maar hij zal wel deermakken worden. Nou, dat is heel herkenbaar. Dat weten we, dat de Heer Jezus kruisig is zonder zonde om uw zonden op zich te nemen. En daarna, er staat er een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Dat is gebeurd in zondag na Christus door keizer Titus. Dat de stad verwoest is, de tempel is verwoest en het hakrek was zijn. Het volk is door de hele wereld verstrooid. En het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. Dus het einde van al die benauwdheid, van de ellende die er nou ook heerst, zal wezen in de overstromende vloed. En dat mag we net denken om wetter, maar dan mag we denken om de overstromende vloed van de legers, van de lon die zich tjen Israël keren zullen en die zich allereerst verzamelen zullen daar in de vlakte van Megiddo, bij de Harmagedo, de oorlog van Harmagedo. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. En hij zal voor velen het verbond versterken 1 week lang. 1 week lang, dat is de laatste jaarweek. Dus we gaan 69 jaarweken hoorn. En dan komt er nog een jaarweek. En het zal een hele moeilijke jaarweek wezen van zo'n jaar. En die zal ook weer opgesplitst wezen in 2 gedeelten. Dus dit halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dat is de week van de grote verdrukking voor als de Heer Jezus komt om zijn koninkrijk te vestigen. Een week waar de antichrist onder macht komt en waar de Joodse volk ik achterom rennen zal. Maar op de helft van die weken dan zal de antichrist zich openbaren en dan zal de tempeldienst ophoren, het offering zal al hier ophoren en er zal een gruwelijke vleugel van een verwoester zijn, zelfs dat aan de volleinding toe die vastbesloten is. Dus dan zal er een verwoester komen en na die treien heel eer zal een deel van het Joodse volk hun eigen iepen doen en zeiden wij hadden verkeerde Messias, wij hadden antichrist ontbid, wij hadden Christus afwezen en dan zal ze letter tot bekering komen.
Maar hier zien we nergens ook dat sprutsen wordt over de vorming van de gemeente. En die zelf hezen dus, nou, die 62 weken aarom binnen. Dat de Heer Jezus stoon is, opstien is, naar de hemel te gaan is. Tot de grote verdrukking begint. En dat is nou. Dus er zit een heel stuk tussen wat Daniël net beschrouwt. Wij leven nu in de genadetijd met de gemeente. De Heer Jezus, zei ik al, die wil graag het volk bij anderen brengen, maar ze wien net gehoorzaam. En dan lees ik even mooi hem uit Hosea. Hosea 5, vers 15. Hosea 5, vers 15. Hosea komt na het boek Daniël. Een prachtig mooi profetisch boek. Hosea 5, vers 15. Daar staat: ik ga een keer terug naar mijn woonplaats. En ik zie daar de Heer Jezus zien. Dat de Heer Jezus zei: ik ga. Dus na dat het volk hem aanwezen is. Ik ga terug een keer naar mijn woonplaats. De hemelvaart. Totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Nou, dat duidt dus op de benauwdheid in die grote verdrukking. Aan het einde van de grote verdrukking zullen zij hem ernstig ziekje. Nou, dan zullen we ook nog in het Oude Testament over het nieuwe verbond dat God sluiten zal met zijn volk. Maar daar gaan we een andere keer wel op verder in Jeremia 31. Maar het volk Israël is roepen tot een licht van de volken. Dus in de verwachting dat Israël zich bekeren zou, zoen dus de andere volken zich letter daarbij aansluiten. Maar het is net gebeurd. De prediking van Johannes de Doper die heel erg richtte dus op, en de prediking ook van de Heer Jezus, op de bekering van het Joodse volk. Dan gaan we naar het boek Handelingen toe. En ik zeg dat we nog maar een paar minuten hebben. Maar in het boek Handelingen, daar zeggen we ook dat de Heer Jezus in Handelingen 1, 40 dagen lang met het volk, met de Joodse apostelen, met de discipelen, spreekt over het koninkrijk van God. Dus waar over dat Frederik dat komen zal. Het Frederik dat in het Oude Testament heel vaak onkondigd wordt. En werd de apostelen dus ook dat idee ook van hebben. En dan lezen we dus ook dat de Heer Jezus daar mooi hun over praat. En dan zei hij van... Dan zeiden ze die apostelen van zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria tot het uiterste der aarde. Dus hier zeggen we ook dat zij die discipelen het hebben over het koninkrijk van Israël. Dat het koninkrijk weer hersteld wordt, het vrederijk. Met de Heer Jezus in heersen zal. En dan zei de Heer van, het komt jim net om de gelegenheden te weten. Dat is alleen nog een hout wanneer het komen zal. Maar zij moet getuigen wezen van de Heer Jezus. En dat vanuit Jeruzalem naar Judea, Samaria en het uiterste van de aarde. En dan zeggen we ook dat dit alle Joods bedoeld is. Want de tien stammen die naar Assyrië vervierd binnen nooit weer veromkomen. En een heel gedeelte van de 12 stammen binnen ook in ballingschap bleun. Dus er binnen hielpen de Joden nog oer de vrouw ten tijde dat dit zich afspeelt van de handelingen van de apostelen. En deze discipelen moeten dus vanuit Jeruzalem oer de vrouw om alle Joden te berikken met het evangelie van het koninkrijk van God. Dat is zo belangrijk. En dat zorgen we ook in bij het Pinksterfeest. Dat er dus een hele prutte Joden binnen uit alle volken. De Cretenzen, Arabieren, Parten, Meden. Er binnen een hele prutte die daar dan binnen. En dat is ook een prachtige gelegenheid dus om het evangelie van het koninkrijk te vertellen.
De tijd zit er weer op. De volgende keer gaan wij verder met het boek Handelingen. En dan zien we in hoofdstuk Handeling hoofdstuk 3, vers 29 ek weer een oproep ter bekering van het volk, zodat de Heer Jezus komen kan. Ik word je belitten. Ik wens je hem nog heel volle zegen ta en tot een andere keer.

0: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
5: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
6: Fortibox.
4: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
7: Ah, goeie. Rijtje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
7: Marines Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
9: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
10: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
11: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
10: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
11: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
12: WOQS.nl.
13: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
14: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
12: WOQS.nl.
15: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
16: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: De pannenkoektrein.
18: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
17: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
19: Bij u is in Den Voort kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
20: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
21: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
20: Oef, gerek.
21: Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
20: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
21: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
22: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
23: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd, 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Vorpommern zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus blijven nog een uur open. Dan volgen ook meteen de eerste exit polls. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 8 graden in het oosten tot 13 graden aan zee. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het noorden en oosten kan dan een lichte bui vallen. Er waait morgen een zwakke tot matige westenwind en de temperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken git, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl
5: NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
25: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
5: NOFPC.nl.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
26: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
27: De Friese Motorfiets!
26: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
28: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
26: Wij hebben haal- en brengservice.
29: Peppe? Maak ik bij Bep op de stoel?
30: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
29: baarsmazitcomfort.nl.
31: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
32: Ja, echt maatwerk!
33: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
34: SGmaatwerk.nl.
35: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
34: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
33: Keukens en kasten op maat.
36: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
37: Ik vind het zo spannend.
38: Hij is turbo en heu.
39: Ik is toch turbo en net?
36: Nou, even serieus. Alle hier ik

0: Max-voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max-voordeel in Den Bosch.

De middag is ten einde en de avond begint. Hartelijk welkom in het programma Woordklanken. Ik hoop dat de omstandigheden voor u wat draaglijker zullen zijn vanavond dan de afgelopen dagen. In elk geval kunt u weer luisteren naar een uur geestelijke liederen. Ik begin met het lied U zij genade en vrede.

En nu heb ik even een mededeling voor u. Volgende week zondag, op 27 september dus, is er weer een sing-in met Wietse en Tineke van der Heijden. Het thema is Bron van Liefde. Het vindt plaats in het dorpshuis De Jister in Twijsderheide. Het begint om 3:30. De toegang is gratis. Er is een collecte. U bent welkom en kunt ook liederen zingen. Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind.

sta op voor Jezus. Een lied gezongen met samenzang en braasbandbegeleiding.

Een lied met een hele korte naam. Kyrie. Koorzang met sopraanbegeleiding.

Blijf met mij, Heer, als het zonlicht niet meer straalt. Gezongen door het Westlands Mannenkoor met Noortje Middelkoop op de panfluit.

0: Voor luisteraars die later ingeschakeld hebben, nog even dit.
1: 3 jaar garantie.
2: We want more. We want more.
1: 5 jaar garantie.
2: We want more. We want more.
1: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
3: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
4: Marinus Keukens?
3: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
5: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
6: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
7: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
5: Wij onderhouden
6: en verkopen
5: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
4: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
11: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
10: Oh,
11: Jerk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
10: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
11: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
14: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6.400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd. Dat is 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus bleven tot 6 uur open. Kort daarna volgen ook de eerste exit polls. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een stooi, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
16: Oh?
15: Ja, van gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
1: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
19: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
20: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
19: NOFPC.nl.
6: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
21: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
22: Mijn toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
23: De pannenkoektrein!
24: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
23: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
25: Bakken? Zullen we even op een stoel?
26: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
25: Baasmazitcomfort.nl.
27: Nou, verhaal je. Ben je er klaar voor?
28: Ik vind het zo spannend.
29: Ik ga eens turbo, hè?
28: Ik is toch turbo, hè? Net?
27: Nou, even serieus.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Helemaal geen. Helemaal alleen in Joods. Ruttenaaien noemers. Mooie lijst. Er weer. Tretjen naaien noemers. Wat ik in deze 12 uren sowieso de trahinnen blaas. En nog wat oren noem ik eens vanzelf. Van de rubriekjes natuurlijk. We krijgen in het eerste oren krijgen we er sowieso al 8 naaien noemers. Dus met een lekkere uitzending. Toch tik. Het weekend. Ik heb wat naaie LP's gekocht. Want ik wie juster. We geven bij het Keihard Festival. Ik had net helemaal iets, jongen. Brain Casket had ik sowieso mist. Ik had dat droevig. Jongen, het weer gezellig. Lekker drok. En Sandra, wie dan even, die had ik natuurlijk de prijs even oerhandige. Even mooi even melkhoor even op een foto best. Het weer gewoon hartstikke gezellig. Frank is die er dus mijn LP's. Nou ja, ik had wel weer even aardig inslijn daar. Nou ja, en Joert had ik ook nog even 2 LP's gekocht. Ik ben vanmiddag nog snel even naar Tamawest. En die hier heel mooi spul te lezen. Dus ja, dat moet ik dan gewoon in mijn verzamelingen. We zijn begaan met Evil Invaders uit België. Ze komen mij naar je plaat. Ik ga ze dit hier nog zien op het Sehuzum Open Air Festival. Echt een te gekke, ja, speed, heavy metal band. Ja, het is gewoon heel fijn om ik te zien en te luisteren. Begin 2020 komen ze mijn nieuwe album. Ik heb nog geen titel, maar ik kan die wel vertellen. 5 maart dan staan ze in de Iduna. Mijn Heaton, Exorder en Warfield. Dus dat wordt een hartstikke mooi feestje. Zo start missen, dan kist zomermaat nog naar Utrecht. En dan presenteren ze hun nieuwe album. Daar nieuwe Anthrax. My Victory. Heet het nummer van het nieuwe album Cursum Proficio. Onlangs 18 september uitkwam. Het is gewoon een degelijk album. Het werd geen klassieker. Maar dat hoorde ik helemaal net. Ik bedoel, Anthrax die had hun al meer dan genoeg gepresenteerd. Dat ze gewoon bij de top jaren. En dit album, dat is gewoon degelijk. Beetje meer heavy metal. Maar het is, Joey Belladonna, 65 hier. Dus ja, toch nog maar even. Hè? Dus lekker. Trouwens, Evil Invaders, dat noemer heet van Dream State. Dat is een nieuwe single. Bij Gen Oer, nee, de band die er mij ophoudt. Ze krijgen 30 oktober komt een nieuwe album uit. Dat album dat heet Hate to Go. En hun Goodbye Tour kiezen alleen maar in Utrecht zien. 2 april. Ik had oer de band. Ministry. Hij houdt de brui aan. Dus dan hoort het op. L. Jurgensen. En er komt dus nog één nieuwe plaat. En that's it. Nieuwe master. Heel vet nummer. Among the Seeds of Death. Heet het nummer. Dat gaat gewoon ook. Ik moet er ook heen. Van een jongetje 83 al besteden al. En hun nieuwe album. Dat komt 16 oktober uit. Among the Seeds of Death. En zij heet het nummer ik. Maar we beginnen eerst. Nine Ministry Singularity. That is a nice single.

Ja, ja. Master Among the Seeds of Death. Jora, Paul Speckman. Die beukt het. Die beukt maar wat tro. En hij doet het gewoon opzien. Master gewoon vet. Ik heb hem verleden hier nog. Ja, daar heb ik hem al live shown op Stonehenge. Wie te gek optreden. Er weer. Ik hou ervan. Gewoon. Ja, die ging al zo lang mee. Was door, en dan. Ja, nog gewoon degelijke showstijl zetten. En gewoon echt helemaal geen poeha. En geen. Ze ben gewoon. En daar had ik van. We krijgen straks. Een band. Daar kwam ik. Die kreeg ik voor het eerste jaar. Toen zie ik. Eind augustus zie ik even bij ZFM. Play Loud Underground. En daar hier Ben van Rode. Die hier een interview met een van deze jongens. Ik had toen de band Treacher uit Den Haag. Het is een middeljeuze death metal band. Het is gewoon heel vet. Echt weer. Ik kon deze hele band net. Maar deze die komen er wel. Ik weet net hoe lang het deze band al besteedt. Voor mij is echt nog maar krek begaan. Want het is een eerste album. En ik ken verder echt helemaal niks oer aan vinden. Ze spelen oren wieken op een HPC Open in het Haags Popcentrum. En juster gaan ze nog op Radio Live Oranje. En daar hingen ze een interview en een gewone. Een optreden voor 40 genodigden. Dus ja, dat wie feest een gezellig feestje, dacht ik. Maar dit is gewoon een. Je wil een band daar. Die jaren we aan ze wel vaker. Dit klinkt wel heel vet. Dus Disease in Human Form van het album Hibernation of Death. Treacher, hou deze band in de gaten. Was het echt in de gaten, hoor master, dat is bij hun lessen echt al even een nummer gedraaid. Crossroads van Nimue. Zij had haar release show

16 oktober in Iduna. Dan komt voor het album wat 9 oktober uitkomt, Born from Dark Waters. Wij draaien nu Phantoms of Betrayal. Ik gewoon een heel vet nummer weer. Het is gothic. Het is een heel dramatische opera-achtige orchestraties, zoals ze zichzelf zeggen. Het is epica Camelot. En echt. Nou, dit wordt het, dacht ik. Deze schoppen het wel heel fier. Niet meer mee. Hoor het in de gaten. Phantoms of Betrayal drive nou. En ze komen half oktober. Dan komen ze hier even gezellig bij me zitten. Dan gaan we het even over het album release. Nou, jij hebt nu eerst de nieuwe single van Nimue, Phantoms of Betrayal. En daarna Treacher.

Ja, Treacher, Disease in Human Form. Ik moet de microfoon natuurlijk wel even omzetten. Wat zei je wel? Van het album Hibernation of Death. Ja, heerlijke band. Wel een prutte, dacht ik. En de band ervoor, niet meer mee. Ze komt hier al oktober om je alles te vertellen. Metal Nightjes, want we zijn alweer dik oeren die al oeren. Amanda Somerville, dat is de vrouw van Sander Gommans en die speelt in After Forever. After Forever, die had de hele Zuid-Amerikaanse tour al zijn. Die voor oktober plant die, want Amanda Somerville, dat is zij is een zangeres. Die had een hele kwaadaardige en agressieve hersentumor. Sander en Amanda, die had drie dochters en het echtpaar, die had ik zelf albums uitgebracht onder de oren, maar de formaties HDK en Trillium. Amanda Somerville, die had ik wel mij Arion en Edguy, Aventasia en Camelot en nou ja, een hele prette ding had zij wel dingen. Dus ja. Dit is gewoon natuurlijk net best. En voor de hele familie is een prettige sterkte vanzelf. Dragon Force. Daar heb ik even een nijtje over. Dragon Force zanger Mark Hudson. Die doet even een stapje weer om. Want hij had een soort eerbeschadiging. En zijn plek, die werd de oornaam toch Alessio Garavello. Dat is Hudson, zijn voormalige vocal coach en zanger van New Tomorrow. En hij doet natuurlijk de vocaal voor het duet met Alyssa White. En die kennen we natuurlijk nog van Arch Enemy. Ze staan sowieso hoor hier op Bakken Open Air. Dan mijn eigen band, Skullscraper. We hadden verleden hier een fantastische optreden in Ljouwt, My Frisian Metal Night. En dat wie u streven, hè? Dat dienen we telkens voor. We hebben wel wat wisseling over zelf. We hebben wel besloten om te stoppen. Dus ik wil iedereen van de band, die wil ik bedanken. Het is het wie mij gewoon een waar genoegen. Echt weer, Frisian Metal Night. Ik moet er sowieso altijd al een keer staan. Wie een droom, die is uitkwam. Het wie voor mij toen, 29 jaar geleden, dat ik verklaars met mijn metalband op podium staan. Dus dat wie, wat gaat er dan gewoon trouwens heen? Ja, van alles. Maar dat wie gewoon heel vet, ramvol zaal, heen we. En een dikke pit. Dus ja, wat wil je nou meer? Het wie gewoon uniek. En ik wil iedereen gewoon, die je support had en die je t-shirt gekocht had en van alles bedankt. En ik kom vast wel ergens ergens te ruchten. Ik weet het net, ik vind dit ook al te mooi, dus ik red mij wel en de rest ik wil. Dat win de nijtjes. Wij gaan oer naar Noorwegen, naar de band Urarv en daar sje ik heel erg naar uit dat hun nijste album Nikta Psychisch uitkomt. Het komt 16 oktober uit. Wij draaien de nice single Doodheimsgat. Dat is ook een band. En de zanger van deze band die had in Doodheimsgat zitten. Dus ja, had het nou zijn eigen band gaat, dat weet ik niet. Maar het maakt het verder helemaal niks uit. Het is weer ouderwets Urarv. Ik hie dit hier nog met Jens B. Johansson. Die speelt ook in Tillingjord. Dat is ook een Noorse black metal band. Daar, ik wist dit al. Dat dit eronder zit te komen. Want ik hie mijn praat op het Hellbotten Metal Fest. Dus de nieuwe Urarv. Hoor dat in de gaten. 16 oktober. 16 oktober, zei ik. Ja, dan komt het album uit. Daarna de Nekkenbreker. Die komt van Marcus. Marcus die is wel fan van Bloodbath, dacht ik. En hij in Marcus zijn liedjes, daar kwam deze band dus altijd wel in voor. Wij draaien Brave New Hell van het album Nightmares Made Flesh natuurlijk. Maar eerst de nieuwe Urarv, de lusterplaat van deze weekend.

Ja, ja, Bloodbath, Brave New Hell van het album Nightmares Made Flesh. Mij, Peter Tetkeren op zang nog. En daarvoor de nieuwe Urarf. Ik zie heel erg uit. Nee, het nieuwe album. We gaan nog hier noemen. Acid Mass uit Amerika. We kunnen het noemen. Ja, ja, correct even draaien. Een nieuwe EP, World of Decay. Het is trash metal. Ik weet net van hoe lang het eigenlijk al besteedt, maar... Hij had singles van 2023, dus het zal nog net zo allermachtig lang bestaan. Maar ja, hij had al 12 full lengths en nou ja, het is gewoon heerlijke, heerlijke trash metal. Daar geven we hem uit en jij hebt mij in het tweede uur weg. Dus Acid Mass, World of Decay.

0: De Dikke Prima Schijf.
1: Auto's keer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat een keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Serus te Veen, staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
2: Het is hier eens bruut koud in je huis.
3: Ja, Minco Bouwmaterialen.
4: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
5: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Boetenpost.
7: Rijt ze hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor dij regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Marinus Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
5: Ja?
4: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Onsien.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje maar in beheining.
13: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
15: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
16: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
15: Oh,
16: Jerek, volgende keer wel even het valharnas omdoen.
15: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
16: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
18: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij de Duitse deelstaatverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
20: Oh, 11:30.
21: Hocus pocus. Time for focus.
22: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
0: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Asics, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
5: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
23: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gain.
24: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
23: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
24: tdnoord.nl
25: Nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-pc. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-pc, het adres in Noordoost-Friesland.
26: NOF-pc, NOF-pc, daar kun je wat mee.
25: nofpc.nl
23: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
24: TD Noord uit Jesternaitjerk.
27: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
28: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
27: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
28: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
29: WOQS.nl
30: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
31: Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan werken.
30: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
32: Binnen jou op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
29: WOQS.nl
9: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
33: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
34: Ja, echt maatwerk!
35: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
36: SGmaatwerk.nl
37: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
38: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
37: Baarsmazitcomfort.nl
36: SGmaatwerk.nl Uit Westergeest.
35: Keukens en kasten op maat.
39: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
40: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleertstop bedoel ik. Bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl

0: Ja, ja. Heerlijke heavy metal uit Canada. Ja, zoals daar is het ooit begaan. Maar no, in Amerika ook. Australië. En ik word wat in Amerika. Maar dit is geweldig. Sabir van het album Yacht. Is dit... Rip, kill. Heerlijke heavy metal. Good begin. Daarvoor, we hebben helemaal maar begaan. Rapid uit Finland. Van een nieuwe album. Enter the Realm of Fire. Wie dat het noemer Pest Eater. En Baatse Symbol. Ik zeg het nog alvast. Voor de Black Horizons van Erik Goree. Die had ze regelen 16, 24 september in de Walrus. Dus als dit gewoon tering vetfeest. Nou, dan kist daar gewoon even heen. Ik weet het nog net wat ik zelf doe. Maar ik denk het wel. Dit is wel een leuke showtje. Dacht ik. Rabbits. En het waren oren. Nieuwe nummers, natuurlijk de plaat van de maand. Eddie komt weer voorbij. En die hem krijgen we van mij de concertagenda vanzelf. Maar wat net ontbreken mij is natuurlijk...
1: De dikke prima schijf.
0: Ik hie hem al even onkondigd in de eerste uren. De keyword mis, ik hie de reclameknoppen indrukken. Maar ja, dat... Die even mis, maar hij zit nou goed te plak. Henk, die kwam deze keer met Cavalera Conspiracy van het re-recorded Schizophrenia. Heerlijke Henk. Escape to the Void. Wat moet ik daarover vertellen? Ik leesde ergens een van die, de gitarist Andreas Kister. Die zei eigenlijk misschien horen we wel een eens op en bla bla bla. En ik giet al eens een keer eens jij er zijn. Ik denk dat Max en Igor en Andreas en Paolo gewoon weer bij elkaar komen. En die gingen gewoon cashen en gewoon al goed spelen. Ik denk dat het zo aan niet. Maar we zullen zien. Dank je wel, Henk, voor die bijdrage bij Cavalera Conspiracy. Daarna een lekker stukje Toxic Holocaust. Er is ook helemaal niks mis met Wild Dogs. Maar eerst Escape to the Void.

Wild Dogs, Toxic Holocaust en van een album An Overdose of Death, die tortoise daarbij. Daarvoor de dikke prima schijf van de Caballera Conspiracy Escape to the Void van het album Schizophrenia van, nou ja, wat re-recorded is. Wij gaan even snel verder. Ik ga ook een beetje haast. Ik doe net gehaast, maar we gaan nou gewoon, nou ja, prudde muziek nou. Dus, de... Eddie Metal Heart. Ja, die gaat even naar Denemarken. En hij kwam uit bij de band Maceration. Oh, Eddie, de gast het weer opred. Death Metal uit Denemarken bij de man die haar... een nieuw album, ze bestien al van 1990 al. Van 1990, ze zijn nu binnen al geweest. 2029 ben ze weer, bij elkaar aan de kamer eigenlijk. En, nieuw album. Mercy to the Miserable. Die komt 20 november uit. En, wij draaien ik het gelijknamige nummer daarvan. Eddie, hartstikke bedankt, jongen. En daarna gaan we even naar België, naar Turnhout. En daar komt de band Isabel bij Hazabolles. Ja, dat draait. Toen ze een nieuwe single, Blood Rains Eternal. Ze gaan ook een nieuw album, Ashlight Testament. Die is al in januari. Dit hier al uitkwam, dus die is er al even. Ik draai hun weer eens even. We gaan dan wel eens contact hier en daar. Dus want ze liken de berichtjes wel eens. We gooien er weer eens even Isabo in. En deze keer draaien we Echoes in Defeat. Maar eerst de Metal Heart van deze week. Maceration uit Denemarken, mij het nummer Mercy to the Miserable.

Ja, Isabel. Echoes in the feed van het album As Light Testament. Hartstikke goed. Concertjes. Die hebben natuurlijk ek. 24 september. Harlot en Struck a Nerve. Twee bandjes spelen in een mukkes. Lekkere trash metal, had ik me verteld. En ik kon deze hele band net. Dus waar de heen gaat, heel veel plezier. 26 september, Into the Void Festival. Onder andere met Iron Gin en Komatsu en vele anderen. Zondag in oktober, dan hebben we het Fight Fest. Met Crippled Fingers en Trench War. En we spelen het nog volle meer. Iduna, 9 oktober, Murk en Soulburn, daar denk ik zelf in. En 16 oktober, dan speelt het Nimue, die had dan haar release show, de Green Warden. Dus speel ik wat metal live in, het is folk. 24 oktober, dan speel je de Bones, Murphy's Law, The Drones en Teflon Dance. Dat is punk rock. Poort van Bolwerk in Snits, 4 oktober, de Big Four Tribute, My Metallica, Anthrax, Slayer en Megadeth, benoie tribute bands. 16 oktober speel het Pilstar, My The Junkyard Dogs daar. En 24 oktober speel het AC NDC, en die ben dan weer bekend van een of andere programma van SBS, Size, ECDC natuurlijk, coverband, Black Horizons, Onkomende Vreed, 24 september, Sex Mac, Rapid en Priya Veter, 4 oktober, dus op een snijn, Perdition Temple, Force of Darkness en Witchfucker had ik al een keer zo'n echt rete vet. 24 oktober speelt het de band Wode, Liekskouwer en Gries. En 30 oktober Drawn en Quartered, Norod en Necro. Necrostack. 25 september, dat is sowieso in de Walrus. Maar nu heb ik voor mij 4 oktober, hè? Maar de rest, dat ga ik er even bij zetten. Sorry. Je mag maar even op Facebook zien. Black Horizons, dan kom je aan met Olier Boel te weten. De plaat van de maand is natuurlijk Ad Moran. Hoor heb ik eigenlijk nog. Dan zit de maand erover op. Dat is een hele mooie reclame. Ik gun het ze gewoon al kijk. En het is gewoon een knalalbum vanzelf. We Fight Back. Wij draaien nou deze keer Wholesale Massacre. En daarna Zweedse speed metal van Armory. Dat hebben we wel eens jaren draaid. Interceptor Squadron. En dat komt van hun album wat 23 oktober uitkomt. Echoes of the Astrolith. Hele vette speed metal uit Zweden. Maar natuurlijk eerst de plaat van de maand. Ad Moran Wholesale Massacre.

Ja, ja, Harmony Interceptor Squadron. Heerlijke speed metal uit Zweden. Ja, dit wie het. Ik ga nou precies halve minuten muziek nog. Twee nummers, twee black metal nummers. Ingen komt uit Noorwegen, Death Cult. Cult of the Dark, die komt 12 oktober uit. Dat stuk echt heel erg naar uit. Ik had er gewoon een paar LP's van deze band. Echt weer gewoon geweldige band. Leden van Galskak en Taken. En neem ze maar op. Het is gewoon old school black metal. Daarna het Zweedse Armageddon. En daar stuk echt heel erg naar uit. Zo, hij heeft een EP uitgebracht, The Storm. En een nieuwe plaat. Ik weet net wanneer dat eruit komt. Storm of Evil. Ja, we zullen het alwaartje. Dit nummer klinkt een beetje als een Only True Believers LP uit 2003 alweer. Maar eerst de nieuwe Death Cult. Eat Broken Glass. Daarna de Storm of Evil. Armageddon. Jem Jeremij. Oren wieken alweer. Ik zeg ahoy.

0: Screw you guys, I'm going home.
1: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
2: en Opel.
3: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
1: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford en Opel.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Herberg van

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
5: herbergvoestrum.nl.
6: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
7: En van speelgoed tot feestartikelen.
6: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
7: Max Voordeel in Den Bosch.
8: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
9: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
10: Oef, direct. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
11: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
12: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
13: Autoskeer en bepaalt dienverzekering West-Hinnemast. Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in Ruusteveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, njoggen oeren.
15: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal rechtse AfD volgens de exit poll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
17: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
18: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
17: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
18: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
19: WOQS.nl.
20: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat, zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
19: WOQS.nl.
22: Oh, 11:30.
23: Hocus pocus. Time for focus.
24: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
25: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
26: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
27: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
26: NOFPC.nl.
25: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden.
28: Bakken?
0: Zullen we even op een stoel?
1: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
0: Baasmazitcomfort.nl.
2: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
3: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

Een hele goede zondagavond op deze 20e september van het jaar 2026. Zo, we staan de klok van 9 uur. Dan is het in zover een klein uurtje lang de grijze wijze, de oude taaien, de paadjes uit de vergetelheid, die wij weer even voorschijn toveren. En ja, u weet het, 20 september, morgen 21 september, dat is de maandag, dan is het gebeurd met de zomer. Is het tijd voor de herfst. Naar dit verhaal van Dusty Springfield. The Summer

Eén grote troost natuurlijk. Volgend jaar hebben we gewoon weer een hele eeuwsoude. Dan doen we het al niks. De komende dagen met, wat zeg ik, dagen niet alleen. De eerste 3 maanden met de herfst. We beginnen met een Golden Autumn Day. Dit is Van Morrison.

verhaal over de Golden Autumn Day, vertolkt door de Noord-Ierse zanger Van The Man. Met bekende naam natuurlijk als Van Morrison, of het was niet de zanger en saxofonist bij de Ierse formatie Them. Ja, en wat dan al die Autumn Days. Blijven nog even in die herfst hangen. En dan weet je dat we het hebben natuurlijk over de Kings met die Autumn Almanac.

plaatje van onder andere de heren Davies, wel bekend Ray en Dave Davies, de Kinks en de vervolging van The Autumn Almanac. Slaan we dat boekje open van de herfst. Komen ze hier het eerste plaat tegen voor Jeff Wayne.

0: Forever Autumn. Natuurlijk van Jeff Wayne.
1: More Music Radio.
0: De herfst, hij komt met regen, met wind. Kan natuurlijk ook heel goed uitpakken dat we dus heel veel zon krijgen. En zoals je bent van Indian Summer. Maar in meeste gevallen dan is het toch wel heel nattigheid en veel harde wind. Misschien altijd op maandag, je weet. Call it Stormy Monday. Dit is Man for the Man.

Laten we zeggen, een standaard. Deze gaat van Manfred Mann. Call it Stormy Monday. Ja, zoals afgelopen week nog op de tv in een special. Het verhaal over die zangeres die helaas niet van haar succes heeft mogen genieten. Ik heb het over Eva Cassidy. En van haar laat ik horen het nummer, ook zo'n klassieker, genaamd Autumn Leaves.

Standard. We komen straks nog een keer tegen, maar dan eerst de betaal. Dit was Eva Cassidy. En haar uitvoering van het nummer Autumn Leaves. Ja, en je weet het, in Nederland kan van alles gebeuren. Hou je vast aan je stoel voordat je wegwaait. Dit is ook zo'n klassieker. In uitvoering van Jeff Lynne. Stormy Weather.

0: Ja, vorige week draaiden we Jeff Lynne. Dat het gaat om de September Song. En toen vroeg ik nog aan jullie om te reageren op welke twee nummers op een gegeven moment van dezelfde componist waren. Was deze Jeff Lynne namelijk met September Song. En niet vergeten die andere plaat van Rod Stewart, de September Rain. Allemaal geschreven door die Harry Warren en Al Dubin. Dit was Stormy Weather, ook zo'n klassieker van het zuiverste water. Dan is het onderhand tijd voor...
1: Go, go, go!
0: Je had het erover, Autumn Leaves. Orkest van Roger Williams.

Ja, schitterend die geluiden zou op een gegeven moment. En van hetzelfde debat we draaiden van Eva Cassidy, maar dan helemaal instrumentaal. Dit uitgevoerd door Roger Williams en zijn orkest. En dan krijg je toch een hele andere interpretatie van hetzelfde nummer. Let's go, go, go, go, go. Nou, we doen het maar even een vrouwelijke met Matt Bianco. Dan is het zoiets als Good Times.

Zwingende geluid van Matt Bianco en Good Times. Ja, en onderhand is het ook weer de hoogste tijd voor de nieuwe binnenkomers in de Muziek Express Top 50. Nou, dat was natuurlijk al in september 1966 en we vinden op nummer 23. En daar waren we vorige week blijven hangen, Elvis Presley. Schrijf een briefje naar je. De bekende Love Letters.

0: Ja, je weet, één keer in de 14 dagen is het op deze zender.
1: Fred de Jong is Elvis Jong bij RTV NOF.
2: It's the Elvis Experience bij Jaap en Harry. Music Radio.
0: Dit was op nummer 23 Elvis Presley en Love Letters. Schuiven we een plaatsje omhoog, gewoon nummer 22 terecht. En dan vinden we Gene Pitney, ook wel zo'n klassieker. Nobody Needs Your Love.

Dan zag ik met die markante stil. We hebben het dan over Gene Pitney. Hij kwam nu binnen op nummer 22 met Nobody Needs Your Love More Than I Do. Music Radio. En dan hadden we 20. Op 20 staat Georgie Fame. Een beetje wat opgewekt nummer, maar het heet wel Get Away.

Ja, het maakt dat je weer groeien. Georgie Fame en Getaway van die nieuwe binnen op nummer 20. Music Radio. 19 staat Dave Berry, een man die we kennen dat ze vreemde effecten. En, dit is gewoon roepen om zijn moeder. Of dat geluid van mama.

En dan brengen we dan zo weer vier nieuwe binnenkomers in de Muziek Express Top 50 van september 1966. En ja, als, dan zeg ik bij deze alweer, het is de allerhoogste tijd. Doe de deur dicht. Maar niet getreurd hoor. Wat draaien we nu? Een programma met muziek in vele soorten en van alle tijden. Iedere maandagavond op RTV NOF. Ja, dus morgenavond ben ik er alweer en dan hebben we natuurlijk ook weer een artiest van de week. Behandelen het album van David Bowie, Ziggy Stardust en The Spiders of Mars. Graag tot morgenavond dus.

0: je me nou.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
5: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
6: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
5: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
6: tdnoord.nl.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: TD Noord verkeert het ook nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
6: TD Noord uit Jesternijtjerk.
7: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: De pannenkoektrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? depannenkoektrein.nl.
12: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
13: Bij u is in Den Voort kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
14: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
15: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van couche. Een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
17: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
18: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
17: Baarsmazitcomfort.nl.
19: Auto's keer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Seruusteveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
0: Dit is RTV NOF.
20: My No,

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF. En we gaan natuurlijk in deze nieuwe week, week 38 trouwens, aflevering 1596, luisteren naar een mooie muziek. En de eerste track die ik ga draaien is van Anugama, daar heb ik wel eens meer van gedraaid. De titel is Song of the Whales.

En zo hebben we naar het eerste nummer van Anugama geluisterd, Song of the Whales. We gaan naar Dan Gibson. Ja, Dan Gibson is een uitgever. En dat is genaamd Solitudes. Maar een album, Emerald Forest, die ik nu ga gebruiken, daar staat een Celtic Sanctuary. En het nummer daarvan heb ik als track 1, Dawning.

Dawning hebben we nu naar geluisterd. En dat komt van een album A Celtic Sanctuary. En dat is van een Emerald Forest. En dat is van, uit een album Solitudes van Dan Gibson. Ja, Dan Gibson is niet zelf de maker van de muziek, maar is een uitgever. En we gaan natuurlijk verder met een nummer getiteld A Wave of Wildflowers. En dat komt van een album Woodland Harp.

Ja, de vaste luisteraars onder u, die hebben dat natuurlijk wel herkend, omdat ik het natuurlijk wel meer gebruik. We gaan verder naar een nummer en dat is getiteld Walking on Heaven's Line. En dat is gemaakt door Lydia. Ik ga straks even kijken wie dat is, maar in ieder geval gaan we luisteren naar een heel mooi stukje muziek.

U luisterde naar een nummer van Lydia, waarvan ik de gegevens niet heb kunnen vinden op internet. Maar de titel van het nummer, dat was Walking on Heaven's Line. En we gaan verder met Desert Moon. En dat is van Andres Roca.

U luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS. En we gaan verder met een nummer van Siebold en Uwe de Jong. En daarbij ook de stem van Lauren Armisjo. De titel van het nummer is Farewell Lat.

dat is ook klonk een nummer van een album die ik heb van Siebold en Uwe de Jong. En daar staan ook veel nummers op waarbij Lauren Armijshow ook meedoet. En we hebben net geluisterd naar Farewell Lad. We gaan verder met Ennam. En de titel van het eerste, want ik heb er drie achter elkaar. En de eerste is I'm Calito.

Ja, zo hebben we geluisterd naar I'm Kalito van het album van Enam. En we gaan naar hetzelfde album en dan ook natuurlijk Enam. I'll Be Gone. En daar gaan we nu naar luisteren.

Ja, en zo hadden we hier het tweede nummer van het album van Enam. En I'll Be Gone. En we gaan naar het derde nummer van Enam. En dat is Hope. Ja, we hebben natuurlijk altijd hoop.

Dit was Enam met Hoop. En we gaan nu eerst even naar Marjolein van Roon. Het album Silk. En de titel is Sunbeam.

En zo luisteren we naar het nummer Sunbeam van Marjolein van Roon van haar album Silk. We gaan naar het laatste nummer voor het nieuws van 11 uur. En het is een heel bekend nummer, Conquest of Paradise, maar niet door Van Jealous uitgevoerd, maar het is natuurlijk wel door hem gecomponeerd. En het wordt gespeeld op een Böhm Imperio Organ. Dus een elektronische orgel met veel meer soorten van geluiden die eruit gemaakt kunnen worden.

Ja, zo had u geluisterd naar Conquest of Paradise op een zogenaamde Boehm of Boehm Imperio Organ. En ik heb dat op een gegeven moment gevonden, maar dan ook meteen het beeld. Hè? Dus je ziet iemand dus op dat orgel spelen. Het nummer is natuurlijk van Jealous, origineel. Ja, en we gaan straks natuurlijk naar het nieuws. En dan na het nieuws dan kunt u me weer terug horen. En ik zou zeggen tot straks na het nieuws.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
2: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
1: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalde positieve acceptatie van 40 naar 22%, bij meisjes van 78 naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29 naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
7: Dit is RTV NOF.
9: My No, New.

Welkom terug in het tweede uur van het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF. En we zitten nu in de aflevering nog steeds van de 1596 in week 38. En we gaan natuurlijk luisteren naar Hans Visser met de negende track, Waltzing Virgin.

En zo klonk het nummer Waltzing Virgin van Hans Visser. En daar staat ook nog over geschreven. Een wals geïnspireerd op een traditioneel liedje uit Brazilië en een herinnering aan George Moustaki. Stem, gitaar en percussie, ze mag er zijn. En dat konden we nog even zeggen over deze track die we net gehoord hebben. En we gaan, voordat we het eerste tussennummer gaan draaien, heb ik hier eerst nog even de sterreninformatie. Ja, en dat is natuurlijk als de week, aanstaande week natuurlijk, zonder wolken enzovoort. Maar ja, dat is niet altijd gezegd natuurlijk. Maar als het kan, 23 september, dan begint de astronomische herfst. En dat is om 2:05 beweegt de zon van noord naar zuid over de hemelevenaar. Rond deze datum duren dag en nacht overal op aarde even lang. 25 september. Mars staat vandaag op één lijn met de sterren Castor en Pollux in het sterrenbeeld tweelingen. Bekijk de groepering tussen 5:30 en 6:00 hoog in het oost-zuidoosten. Dan 26 september. Volle maan om 18:49. In de loop van de avond rond 21:30 staat de maan in het zuid-zuidoosten. Op geruime afstand links onder de maan is de geringde planeet Saturnus zichtbaar. Tegen middernacht staan de twee hemellichamen hoog in het zuidoosten. Dan op 27 september, vannacht zie je Saturnus op geruime afstand rechts onder de maan. Bekijk de samenstand vanaf 2100 uur, wanneer het duo vrij laag in het oosten zichtbaar is, tot diep in de nacht. Rond 2:30, op 28 september dus, bereiken ze hun hoogste stand aan de hemel in het zuiden. Nou, dat is dus eerst even de informatie over de sterren. En dan gaan we eerst maar even naar die eerste tussennummer luisteren. En dat is van Enya. Het is van het album Amazon Raindance, CD 1, track 4, en het is Book of Days.

Ja, dit was het eerste tussennummer van tussen de cd's, tracks van het album Maagd. En, ja, en dan gaan we natuurlijk naar, we luisteren naar Hans Sisser met de 10e track van het album Maagd. En het is Back to Fantasy. En er staat ook nog iets over geschreven. En dat is 2 gitaren en harp. Zelfs later in hun leven kunnen maagden zich nog het kind voelen dat ze ooit waren en in een fantasiewereld leven. Nou, dat staat er nog als aanvulling bij track 10. En dan gaan we nu naar luisteren. Back to Fantasy.

En zo hoorden we het nummer Back to Fantasy. En ja, het is natuurlijk een heel bijzonder stukje muziek. En het waren twee gitaren en harp. Zelfs later in hun leven kunnen maagden zich nog het kind voelen dat ze ooit waren en in een fantasiewereld leven. Maar we gaan naar de tweede tussentrack. En dat is een nummer, ook weer van het Amazon Raindance, CD 2. Maar dan is het natuurlijk eigenlijk verschillende artiesten, maar niet bekend. Maar we gaan luisteren naar Nocturne.

En zo klonk Nocturne van het album Amazon Raindance. En dat was het tweede tussennummer tussen de drie tracks van het album Maagd. En we gaan dus nu naar de 11e track, oftewel de laatste track van het album. En die is getiteld Down to Earth. En er staat nog over geschreven, twee gitaren klinken voor een maagd die lui op de sofa ligt. Vrede en harmonie regeren. Nou, we gaan luisteren.

En zo hebben we geluisterd naar de laatste track van het album Maagd. Dat was track 11, Down to Earth. En ja, dus de nou, volgende zondag dan is natuurlijk weer een ander sterrenbeeld aan de orde. Maar de Maagd die houdt aanstaande week houdt die op. Namelijk op 23 september. Nou, en ja, het was toch wel een mooie album. En ja, het is ook mijn eigen sterrenbeeld natuurlijk. En we gaan verder met Aeolia. En die heeft dus een nummer gemaakt, getiteld Ave Maria.

U luistert nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF, aflevering 1596. Ja, en we gaan naar dit nummer Ave Maria van Aiolia, gaan we naar Medwin Goodall. En het nummer wat hij speelt is Lagoon.

En dit was Medwin Koerol met Lagoon. We gaan naar Christa Michel, een dwarsfluitiste. En zij speelt Tranquility, met een orkest natuurlijk. Maar ik heb voorgeluisterd en dan denk ik van, ja, dat is precies het ritme van Johann Sebastian Bach. Dus, en dat is gewoon dus een nummer van Bach, maar gespeeld door Christa Michel.

Ja, en zo luisteren we naar muziek van Johann Sebastian Bach natuurlijk, maar de titel van het nummer wat Christa Michel dus heeft gespeeld is Tranquility. En dus op de New Age methode gespeeld. We gaan naar Susanna Thomas. En zij, ja, die track van haar, die heb ik al heel lang. En toen ik hem voor het eerst dus hoorde, toen werd ik het ook wel even wat emotioneel van. Zo'n mooie stem heeft zij. En ik zei dan altijd wel van, ja, ze gebruikt haar stem als een soort muziekinstrument. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de menselijke stem is ook een muziekinstrument. Dus daar hebben we helemaal gelijk mee. En we gaan luisteren naar het album Crystal Collection, track nummer 6. En dat is Angels of the Sea.

Ja, we hebben nu een heel mooi stukje muziek geluisterd van Susanna Thomas van het Crystal Collection album track 6, oftewel Angels of the Sea. En ja, in die tekst komt alleen maar la la la voor, maar ja, die stem, dat is dus ja, bijzonder om daar dus die dingen mee te doen die u heeft kunnen horen. En ja, alvorens we naar het volgende lied gaan luisteren, dat is trouwens de laatste track, ga ik eerst nog even vertellen van dat u kunt reageren naar deze uitzending en deze aflevering 1596. En dat kunt u doen door middel van een e-mail te sturen naar newage@rtvnof.nl. Ja, en meestal is het op de site van NOF natuurlijk ook altijd mogelijk om terug te luisteren. Maar dat kan ook op mijn website en dat is www.haremaker.nl. En daar ziet u vanzelf wel de mogelijkheid van het terugluisteren van uitzendingen. Goed, we gaan dus luisteren naar het laatste nummer. En dat is ja, eigenlijk wel toepasselijk gekozen, The End of the Day. Want als het nummer klaar is en de tune die begint, dan, ja, dan zitten we eigenlijk vlak voor 12 uur. En dan is dat het laatste stukje van deze dag. En we gaan luisteren naar The End of the Day. En het is gemaakt door een Pompoos.

En zo zijn we er weer. En ik bedank u voor het luisteren naar deze aflevering 1596. En ik zou zeggen, voor straks natuurlijk wel trusten. En ja, dromen kan ook enzovoort. Ik doe dat natuurlijk ook wel eens. En ik zou zeggen, tot de volgende week. Want dan hoop ik er weer te zijn.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40 naar 22%, bij meisjes van 78 naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29 naar 43%. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: Basto Nijs. Tip de RTV NOF redactie via WhatsApp. 045-44-1202.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil